0: Titel: Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In een reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
1: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
0: Agenten in Burger hebben vier mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvangstuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
2: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd. Want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
1: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: and do it.
1: De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: But you're just a boy.
1: Altijd op de hoogte met Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
2: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
1: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
1: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
0: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag

0: uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
2: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
1: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
8: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
7: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

voetjes in het zand, radio aan. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: u? Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
12: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
13: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de Raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de Raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat op gegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
14: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
13: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. En de maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in het voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan gaat er niet komen. Blijkt uit het coalitieakkoord met als titel Voor Den Haag met Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA, goed voor 24 van de 45 zetels in de raad, zetten verder in op meer woningbouw, betere bereikbaarheid en meer aanpak van overlast. Eerder liepen coalitieonderhandelingen tussen verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag en de tweede partij in de raad, D66, over de asielopvang stuk. In de reactie zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet kan. Getekende overeenkomsten kunnen niet eenzijdig worden opgezegd, aldus het COA. Na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in de Haagse Schilderswijk weer duizenden mensen de straat opgegaan. Ze toonden hun support voor het Marokkaanse team door in auto's te toeteren en met gezang, gejoel en vuurwerk. Verslaggever Dennis van Schie die was erbij en hij vat de gebeurtenissen als volgt samen.
5: Feestelijk en beheersbaar. Heel veel politie die ik rond heb zien lopen op de paarden, in de auto's. Toen werd er buiten toch nog een feestje gevierd, want ja, dat vuurwerk dat moet ook op.
4: Agenten in Burger hebben 4 mannen aangehouden toen er op de Vijandlaan en de Hoefkade met voorwerpen naar de politie werd gegooid. Na ruim een uur was de rust in de wijk teruggekeerd. Dan nog het weer. Zomers bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 28 graden. Vanavond en vannacht droog en weinig of geen bewolking. De minima 15 of 16 graden. Morgen vrij droog en eerst mogelijk nog wat bewolking. Daarna opnieuw zonnig. De maxima dan circa 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
6: Natuurlijk, gewoon het hele team ADHD is in de building. We hebben Lenio en Lucy zitten er ook bij. Ja, het wordt gewoon één grote gezellige boel.
7: Ja, zeker.
6: Uit voorzorg wacht ik altijd even met de microfoons in één keer openzetten.
8: Dat is slim van je.
6: Ja,
8: hallo.
6: Goedemorgen. Ja, hoe was jullie week, jongens?
7: Leuk.
6: Wild.
7: Druk.
9: Wild. Ja, je ziet het, hè, ons t-shirt.
6: Ja, gisteren op zit uitverkocht Zuiderpark. Hoe was het?
7: Druk.
6: Reviews.
8: Ja, vertel.
9: Ik vond het begin tam, maar daarna
6: ging je los.
9: Netter gek.
7: Bedoel je met het voorprogramma, zeg maar?
9: Of, ja.
7: Of ook de eigen show?
9: Ook het voorprogramma, maar ook het eigen show. Want het waren voor mij echt hele oude nummers die ik niet kende.
6: Hallo, rustig aan met je
9: en
6: oud.
9: En ik merkte dat de mensen om mij heen ook die nummers niet kenden. Dus we stonden een beetje met z'n allen zo...
6: Jullie zijn gewoon te jong. Dat is... Jullie zijn gewoon te jong.
7: Het waren een paar wat onbekender. Daarna gingen ze de echt oud doen. Zoals Geen Klasse, Geen Stijl. En Kom Niet Hier. Ja, dan...
9: Ja, en toen...
7: Toen klapte die
9: inderdaad.
6: Oké. Okay.
7: Dat waren vooral wat meer de nieuwe nummers die een beetje onbekend zijn, die waarmee ze begonnen. Maar
6: maar dat hoort zo te zijn, toch? Je kan niet beginnen op hoogtepunt. Doei.
7: Maar ze deden ook nieuwe nummers die nog niet...
9: Er komt een nieuw album.
6: Dat hadden we wel kunnen verwachten, toch? Toen ze het eerste nummer gingen releasen. Ja. Hé, wat leuk. Ik ben donderdag naar de Club Hopping Borrel geweest. Leuk. En ik heb de prijs gewonnen met Team Richard. Haagse nachtexpert 2026.
7: Nou, wat goed. Gefeliciteerd, onze nachtexpert.
6: Ja, Richard verdient dat wel, toch? Beetje shout-out naar Richard, de wijkbeheerder, de parkbeheerder. Zijn de parkbeheerder.
7: Ja, we zijn hem zeker nog tegen.
9: Zeker.
7: Ja,
6: toch? Laten we niet zeggen in welke staat.
9: Nee.
7: Hij was heel vrolijk.
6: Ja, toch?
9: Ben jij nog naar Zeeheldenfestival gaan?
6: Nog niet. Staat vandaag op de planning. Hey, we gaan de ochtend goed starten, want het is vandaag 11 juli. En onze zomerafsluiting, voordat we de zomerstop ingaan. Dus we doen altijd een gezellig ochtendmuziekie.
8: All right, we're gonna do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: the stars were shining bright.
1: But now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
2: So say good morning!
1: Ah, good morning! Sunbeams will soon smile.
3: Good morning, good morning to you.
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. Oh, I'm sorry, I thought we were still going.
5: Ja, want het is een hele goede morgen. En we gaan natuurlijk jullie morgen starten met goed nieuws uit de stad.
6: Laat me horen dan.
5: Ja, omdat jullie gisteren natuurlijk ook al bij de opposites aanwezig waren, zijn de concerten in Nederland en vooral Den Haag steeds meer groeiende. En daar zijn we heel blij mee, want we zijn een muziekstad. En dat betekent dat Malieveld volgend jaar weer hele grote concerten kan verwachten. Er zijn meerdere concertdata gereserveerd op het Haagse veld. Er zijn al allemaal roddels over wie er allemaal komen qua internationale acts. Maar de namen zijn nog niet bekend. Mm. Maar op de kalender staat het wel alvast. Want volgend jaar in juli komen er 2 keer internationale artiesten ergens tussen 16 en 24 juli en 13 en 14 augustus. Want dat staat ergens al bij. En er komt nog in september een hele grote naam bij. Mm. Ja, want Malieveld wordt gezien als de Haagse A-locatie voor de grote evenementen.
6: Ja, het is goed te bereiken.
5: Koning Kermis, Bevrijdingsfestival, Nationale Veteraandag, Groot Kerstcircus. En we hebben natuurlijk concerten gehad zoals Muse. Met 67.000 bezoekers. Jullie stonden gisteren op het terrein met 20.000 bezoekers.
7: Cool.
5: Moet je voorstellen dat verschil. Dus dan heb je gewoon dat waar jullie gisteren stonden keer 3.
7: En ik dacht al dat wij tussen 67.000
5: nee, stonden. Nee, totaal niet. Ja. Maar ook Bruce Springsteen, Coldplay, Pink en de Rolling Stones hebben al eerder opgetreden op ons Haags veld. Ook met Beatstad van vroeger.
7: Speculatie.
5: Heel leuk. Nee, totaal niet. Ik heb al lopen vissen, maar totaal dus niet.
7: Bad Bunny.
8: Bad Bunny komt erin.
5: Hey, dit zou wel gaaf zijn, hè, als die zou kunnen.
6: Ik denk
5: het niet, maar je weet me nooit.
6: Oude band.
7: Ja.
6: Oude band waarschijnlijk wel. Vet is. Die van Pearl Jam of zo.
5: Waarschijnlijk wel. Zou wel kunnen. Ja. Want Live Nation heeft altijd wel input in. En gisteren hadden jullie natuurlijk ook, jullie stonden bij de opzit. En het podium is blijkbaar een van de grootste podia's van Europa qua opbouw voor een buitenconcert.
6: Ja, het was best wel echt een groot podium.
5: Ja, echt. Oh. Dit was een droom voor iedereen die in een evenement werkt. Het zag er zo tof uit.
6: Ja, en die vis.
5: Ook Alanis Morissette had zo'n hele catwalk ook erbij, want die was ook helemaal uitverkocht.
6: Ja, logisch ook.
5: Dat die vrouw nog kon dansen, jongen. Ik zag die beelden en ik dacht, wow, wow.
6: Ja, ik vind het wel leuk dat ze dat doen.
5: Ja, toch?
7: En ze pakken het slim aan door natuurlijk gewoon her te gebruiken.
6: Ja.
5: Ja,
7: eerst
5: dan heb je
7: één wijk.
5: En Romeo Santos is zondag.
8: Zondag.
5: Ja. Ga je erheen of niet?
7: Ja,
5: tuurlijk.
8: Prins Royce en Romeo Santos.
5: Ja, wordt helemaal wild, jongen. Je hoort alleen maar vrouwen.
8: Gillende vrouwen, inderdaad.
5: Gillende vrouwen. Als je naar een ander concert had gekund, dan was het ook het concert afgelopen donderdag, namelijk bij de Hofvijver. Het was een speciaal optreden van Goldband voor mensen die een mindere periode hebben meegemaakt vanuit de gemeente. Dus bijvoorbeeld mensen die te maken hebben gehad met de toeslagaffaire, Groningers met aardbevingsschade, mensen uit de jeugdzorg of statushouders. En toen heeft Goldband samen met Residentieorkest midden op de Hofvijver een soort van grote witte tafel was het, waar iedereen omheen zat. En dan hebben ze daar opgetreden, maar niet versterkt. Zo mensen van de zijkant konden wel wat horen, maar niet alles. En dat was juist de bedoeling.
6: Wat goed.
5: Ja, gaaf, hè? Ik vond het heel, heel mooi gedaan. Iedereen zat ook te speculeren. Ik kreeg allemaal appjes. Deze wat gebeurt op de Hofvijver.
6: Ja. Ik vind het sowieso leuk dat ze dat doen voor die mensen die toch even door de overheid een beetje genaaid zijn, om het zoals ze het zelf ook zeggen.
5: Ja.
6: Maar ook dat je het zo publiekelijk zo geheim doet.
5: Ja,
8: dat is toch heel opeens, toch? Was niet dat het gepland of in ieder geval aangegeven was, toch?
5: Nou, je kon je ervoor opgeven, maar er was vrij weinig bekend over wat het zou worden.
6: Oh.
5: En toen op een gegeven moment het werd verzorgd door Haagse koks en de ambtenaren liepen dus rond als gastheren en gastvrouwen, om de verbinding tussen burgers en de gemeente te representeren.
6: Nou, wat netjes.
5: Netjes, hè? Netjes. Ja, wel heel leuk. Heel veel mensen kwamen ook even kijken en iedereen zat ook zo, wat gebeurt daar? Ja, was wel heel mooi. Ook, hebben jullie ooit wel eens, ander nieuws, hebben jullie ooit wel eens geroeid?
8: Ja.
6: Het ligt eraan.
5: Ja.
6: Wedstrijd roeien? Nee.
5: Nee.
6: Bootje? Ja.
5: Ja. Want er is dus blijkbaar een nieuwe sport, een nieuwe discipline, hoe ze dat noemen, is er bijgekomen. En dat heet de, dan moet ik even goed kijken, de Coastal Beach Sprint. Het is sprinten over het strand, roeien tegen hoge golven in en weer rennen over het strand naar de finish.
7: mij niet bellen.
6: Klinkt vermoeiend.
7: Klinkt heel vermoeiend.
6: Echt heel vermoeiend. Echt heel vermoeiend.
5: Ja, nou ja, ze is de Scheveningse roeivereniging, de SRV, is roeien op zee al ruim 20 jaar de normaalste zaak van de wereld. Ze bestaan sinds 2004 en richten zich al een lange tijd uitsluitend op sloeproeien. En nu is dus coastal roeien erbij gekomen en wordt dus ook een Olympische sport. Zover ik kon, een onderdeel van de Olympische Spelen.
8: Damn.
6: Vet.
8: Nooit gezien.
5: De foto ziet er heel gaaf uit. Maar
6: waar doen ze dit dan?
5: Ja, gewoon op zee, naast de havenhoofd.
6: Naast havenhoofd?
5: Ja.
6: Oh.
5: Een beetje zo waar meestal de surfers ook zitten.
7: Moet
5: daar.
7: Ik echt een roeiboot voorstellen zoals ik maar de studenten ken uit Delft?
5: Ja, zo'n Olympische roeiboot. Precies. En dan gewoon over zee.
7: Okay.
8: Daarmee rennen en dan om de zee gaan en dan...
6: Nee, ik denk niet dat je ermee hoeft te rennen.
7: Op je hoofd?
5: Nee, je moet zelfs sprinten zonder boot.
8: Oké. Okay. En dan
5: ga je de zee in en dan moet je waarschijnlijk een bepaald punt halen. En dan moet je weer terug en dan moet je weer terugrennen.
7: Een soort triathlon-achtig idee.
5: Maar dan met de boot.
6: Op het strand is sowieso al vervelend.
5: Ja. Is pittig. Pittig.
6: Ah, wel hard persoon als je dit gaat doen.
7: En roeien is ook wel zwaar. Laat staan in zee met golven.
5: Ja. Oh my god.
6: Okay. Iedereen die dit doet is gangster.
5: Hey, we gaan naar de muziek. En de muziek is dit keer de boyband die wij al echt maanden meenemen in onze Pitch the Tunes en andere muziek. En dat is namelijk Flair. En Flair heeft afgelopen week zijn ze bekend geworden als de 3FM Talent. En die worden overal meegenomen. En hun nieuwe nummer Door het Oog van de Nacht is super populair. Iedereen is eigenlijk al aan het draaien. Het wordt ook gezegd dat het eerste echt grote commerciële nummer is, terwijl... Laten we wel wezen, wij kennen hun natuurlijk al veel langer. Ja. Dus of ze nou echt nu ineens commercieel zijn? Nee, ze zijn al tijden bezig en we vinden ze gewoon heel goed. Dus we gaan luisteren naar Door het Oog van de Nacht. Zijn we zo bij jullie terug met een lesje Haags.

0: met jou.
1: Ja, wat een heerlijk nummer toch. Door het oog van de nacht met jou. Wij zitten in ons eerste lesje en ook wel laatste lesje voor de zomerstop van het Haagse woord.
2: Bestiele geluid maken, maar niet echt.
1: Maar omdat het natuurlijk een zomereditie is en het is altijd, elk jaar doen we dit in de zomer, hebben we zomerafsluiting voordat we een maandje met vakantie gaan. En dan gaan we natuurlijk altijd gewoon lekker aan de suip. En Luus die heeft het al ingeschonken, want wij gaan lekker aan de mimosa's. Toch, de mimosa's noemen we dit. Mimosa's. Jus d'orange met cava. Dus ja, nou, heerlijk toch? Goede start van de dag.
3: Kan ook altijd.
1: Zo na ons komt spuigasten met Ron en Liewe, met Richard Mos. Wordt gezellig.
0: Jij deze wat doorgeven aan Willem? Ja. Heel graag.
1: Pas op voor de techniek, dingetjes.
3: Nee, niet pas voor de techniek. Alles kapot.
1: Want wij gaan even een lesje Haags krijgen. Het laatste lesje Haags met Willem. En dat is namelijk...
4: En ik lul Haags met me.
1: We gaan even Haags lullen. En terwijl Willem zijn woord doet, gaan wij het weer raden. En tegelijk ga ik een slokje nemen van mijn mimosa.
3: Kijk uit voor de techniek. Stukje Haags. Ik dacht, we gaan... ik vond deze leuk, omdat die...
1: ASMR, want dat vindt Willem zo leuk.
5: Ja, nee, maar niet bij.
2: Willem. Okay.
1: We zijn er weer.
2: Willem. Ik weet niet of ik er nog...
1: Let's go, Willem.
3: Wat is in Den Haag de groenteboer?
1: Groenteboer.
3: Groenteboer.
2: Wietverkoper.
1: Wat? Echt?
3: De koffieshop.
2: De koffieshop.
1: Echt? Ja. Ik wist het niet.
0: Dat weet jij goed.
1: De groenteboer. Wist jij dit goed?
3: Even naar de groenteboer.
1: Groenteboer. Oh ja, op die manier.
3: Mm. En,
1: je weet dit te goed.
3: Ja. Weet je ook wat hijs is?
1: Hijsen.
3: Hijsen.
1: Hijsen. Is het iets wat we vaak doen of niet doen?
3: Sommige mensen vaker dan anderen.
2: Inhaleren, sigaret inhaleren.
0: Hijsen. Mijn broek hijsen, je gulp hijsen.
3: Ik ga het nu aan doen.
0: Suip?
1: Lullen.
0: Suipen.
1: Suipen. Hijsen.
0: Hijsen.
1: Nou, dat klinkt wel grappig.
3: En dan als allerlaatste.
0: Hijsen.
3: Wie is Jan Kanka?
1: Pardon?
3: Staat hierin.
1: Holy Jesus.
0: Ja. Keizer?
3: Is de neef van jouw cholera.
1: Ik had het laatst met iemand erover hebben. We zijn het enige land in heel... gewoon de hele internationale scene... die scheldt met, hoe heet het, ziektes.
3: Ja, niemand
1: de
5: enige?
1: Ik vind het,
5: enige?
1: Ja, de enige. Ja,
3: enige.
1: Ik vind het ook niet heel erg, eigenlijk.
3: Ik vind het wel grappig.
5: Kijk.
1: Ik zit al relaxed. Soms klinkt het wel even net wat lekkerder. Gaan nou, we hebben dus... wat hebben we geleerd? Hoe de groenteboer heet in Den Haag. En dat is dan...
3: Dat is
1: de koffieshop. En Hessen.
3: Hessen.
1: Hessen. En wat hebben we nog meer? Sorry, ik ben nu
3: de neef van jouw cholera.
1: Ja, de neef van dat. Die. Laten we het daarop houden. En nee, jongens, even proost op weer een goed seizoen.
3: Cheers.
1: Toch? Cheers, cheers, cheers. Ik zal geen iedereen. ASMR doen.
3: Thanks, dat vind ik heel... heel...
2: Heel leuk afsluiten, leuk.
1: Heerlijk.
3: Was gezellig. Ik ga naar.
1: hoeveel dingen kunnen we doen? Oeh, ik heb er nog wel een goeie. Maar die bewaar ik voor zometeen. Het favoriete nummer van iedereen. Vooral van mij.
3: Ik ben echt heel benieuwd.
1: Ja, ja. Je moet goed gaan nadenken. Oh, heerlijk.
3: Hier.
1: Meteen alles. Alles. Ja. Hey, we gaan naar Pitch the Tune. Ik heb 3 nummers voor jullie uitgekozen. Het zijn ook 3 echt hele gekke genres door elkaar heen. We hebben elektronische... vibes. We hebben een punk-achtig iets. En we hebben nieuwste rap uit Den Haag. Welke kiezen jullie als eerst?
0: Elektronisch.
1: Oeh, elektronisch. Dan gaan wij namelijk luisteren naar een elektronische artiest uit Den Haag. Heet Fra Dacona. Ze heeft een nummer gemaakt, Frans nummer. Heet Angine de Poitrine.
3: Bonjour.
1: Ja, bon.
2: Hoe heet dat? Croissant.
0: Oké. Okay. Jus d'orange.
1: Oh, god.
3: C'est dit quoi?
1: Oh, god. Oh, god. Oké, okay, maar dus we gaan een minuutje luisteren. Kijken wat jullie ervan vinden. Angine de Poitrine.

0: Ja, en dat was Argine de Poitrine. Wat vinden we? Eerste meningen.
1: Wat een zwoele stem.
2: Geen idee wat ze zingt, maar zij is hits, zegt die meid.
3: Ik vind het echt fucking raar. En daarmee fantastisch. Ik vind het echt heel chill.
0: Het is wel relaxed, toch? Het is gewoon...
3: Het is echt een vibe.
4: Het geluid
0: is wel vibe-y.
4: Het is geluid vind ik leuk.
3: Het is een ervaring.
4: Ja,
3: het is gewoon een ervaring.
2: Ja, in bed, denk ik.
3: Gelijkjes, kaars af en toe ergens.
0: Volgende nummer doen we punk-achtig rock of Haagse rap?
3: Doe maar punk.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké, dan gaan we luisteren namelijk naar het nieuwe nummer van Kate Oram en Mai Tai. En dat is Brain Dead.
3: Je kan je nu een voorstelling maken van wat dit is.
0: Ik heb, ja... Be prepared, laten we het zo zeggen. We gaan luisteren naar Brain Dead van Mai Tai en Kate Oram.

0: Ja, en dat was Brain Dead van Mai Tai en Kate Urban. Het is een beetje elektronisch-achtige punk-achtig.
1: Hoe krijg je strange?
2: Strange.
3: Meer, het is meer Afrikaans.
4: Strange.
0: Dat zou nog wel kunnen,
4: ja. Of Ier, zag ik.
3: Nee, het is Zuid-Afrikaans. Meer richting die kant.
1: Ja.
3: Maar ik vind het wel echt strange.
1: Ja,
0: dat is, Lucy's gezicht was perfect uitleggend hoe iedereen zich voelde.
1: Ja.
0: Zo van, what is this? What is this?
3: Er zit een lekker beach onder, maar wat gebeurt er?
0: Heel veel.
4: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja. Heel veel.
1: Ik zag een soort van mensen dansen op een graf.
3: Certified banger, moet je maar achter.
0: Wow, Jesus, wauw, oké. Okay. We gaan, het laatste nummer is Haagse rap en dan wel Moula B. Nieuw nummer, soort... En we vinden hem allemaal natuurlijk wel helemaal geweldig. Dus we gaan even luisteren naar een minuutje naar soort van Moula B.
5: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mij.

0: Bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit.
1: Ja, en dat was Soort van Moula B. Zijn nieuwste nummer is echt gisteren uitgekomen.
2: Hebben we geluisterd naar Soort van Moula B? Of
3: nee,
2: Soort van,
3: ik zat ook echt
2: van Moula B?
3: Hier komt Soort van Moula B. Denk ik. Ja, wie, maar wie is het
2: ja,
3: dan?
2: Ja, wie is het dan? Wij kijken elkaar echt aan van.
1: Dat is de titel van het nummer. Soort.
3: Ja.
1: Soort.
4: Ja. Met die filmpje die viraal was gaan van... Ah, viraal. Met dat bezorger langskomt en dat ze dan hem nummer laten luisteren.
1: Nee, heb ik niet gezien.
2: Nee, niet gezien.
4: Hilarisch filmpje. De bezorger komt langs. En dan geeft hij voor je. En op een gegeven moment zit hij bij de beach op de nummer te letten, met de bezorger.
3: Wat vet.
4: Heel leuk. Ja, is heel leuk.
3: Wat een plaat.
4: Ja.
3: Echt vet. Ik hou
2: van de lines. Ik heb geen schadeformulier in mijn auto, maar Ganoes en wat was het?
4: Ja. En die beat dropt alle vier dan iedereen niet zo.
3: Ik hou gewoon van dit soort hiphop.
1: Ik kreeg laatst van iemand een link doorgestuurd dat ik dus een exclusief album kan beluisteren. Zonder dat het... Er wordt elke keer een nummer gedropt, maar het is nog niet uitgekomen. Dus ik hoor al previews van muziek van Moula voordat het uitkomt.
4: Oh shit.
3: Dat is wel sick.
4: Dat is hard.
1: Of was hij of Ilias op de beat? Een van de
3: Ilias.
5: Ilias.
1: Ilias op de beat.
3: Ilias op de fiets.
1: Hey, we gaan weer naar ons tweede lesje van de dag. En dat is namelijk het vroeger feitje. En Luus heeft weer in de grochten van de geschiedenis gezocht om ons te verblijden met een nieuw feitje.
6: Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger...
1: Ik ben benieuwd.
2: Scheveningen. Wauw,
1: oké, wat een intro.
2: It's all about Skiffa, jongens. Het moest een zomers feitje zijn. Dus ja, dan gaan wij natuurlijk naar dat mooie Scheveningen toe.
1: Ja.
2: Want, moet ik wel de juiste informatie voor mij hebben?
3: Dat is wel handig.
2: Scheveningen is natuurlijk de oudste badplaats van Nederland. Wellicht niet geheel onbekend. Maar toen ging ik eigenlijk verder zoeken naar... maar wat betekent badplaats nou? Want wij gaan er tegenwoordig vanuit... we gaan gewoon met ons bek naar het strand en zonnen. Maar dat was vroeger helemaal niet zo. Want zonnen was helemaal niet de bedoeling. Mensen wilden echt baderen. Oftewel in de zee. Of, zoals wij het nu kennen, de strandtenten... waren eigenlijk een soort badhuizen. Omdat zij dachten... mensen met bijvoorbeeld huidziekten en reuma... geloofden dat het zeewater daartegen hielp. Tegen al die kwalen.
1: Ja, je had ook daar waar... je had op een gegeven moment een soort van saunahuis of zo. En dat was daar vroeger ook voor. Als je Legoland had, had je daarboven een soort van... Iedereen dacht dat het meer een restaurant was vroeger.
2: Ja, het is eigenlijk waar het Kurhaus nu staat.
1: Ja, nou, een beetje zo links. Dat was een aparte ding. En dat het wordt nu, volgens mij, wordt het verbouwd. Maar dat was vroeger dus ook zo'n plek waar mensen heen gingen om te helen.
2: Ja.
4: Oh.
2: Ja.
1: Want dat is goed. Gezonde lucht van de zeelucht is heel goed voor je huid en voor je lichaam.
4: Dus vroeger had je dus de zee, strand en dan een badhuis.
2: Ja.
1: Ja.
4: Ga gewoon naar de zee.
1: Ja, maar dat ging ze ook wel doen, maar dat was dan hun chillruimte.
4: Ah, zo bedoel je.
1: Ja, als zo even plain uitleg.
4: Was rustiger vroeger, dus ja, dat snap ik ook wel, dat het kan.
1: Ja, toch?
3: Kwamen al die Duitsers nog niet.
2: Nou ja, daar gaat dus ook een feitje over. Namelijk over de Tweede Wereldoorlog.
1: Toen kwamen alle Duitsers op het strand. Want toen moest iedereen verhuizen.
2: Er werd hier ook gezegd dat na de oorlog lag het strand direct weer vol. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Scheveningen natuurlijk sperrgebied. En mochten bewoners daar niet komen. Toch was het strand al in de zomer van 1946 weer druk bezocht. Mensen wilden na de oorlog massaal genieten van vrijheid en van de zee.
4: Nice.
1: Maar toen waren de Duitsers nog niet welkom in dat jaartal.
2: Nee, die kwamen daarna...
1: pas later terug.
3: Die kwam later weer.
1: Die kwam later om te chillen.
3: Ja.
1: Ja, nou ja, dan heb ik een perfecte nummer voor je uitgezocht. Die meteen aansluit op je feitje.
3: Is dit
2: Scheveningen?
1: Ja.
3: Is dat...
2: Goldband?
3: Is het Chico? Ja, die vind ik wel leuk.
1: Natuurlijk is het Chico. Ik heb ook in de wandelgangen dus iets anders gehoord. Dat er een mogelijke collab komt tussen artiesten die heel dicht bij ons hart staan. Maar ik moet het nog even dubbel controleren. Want het is blijkbaar een primeur die ik niet had mogen weten, maar wel heb opgevangen.
2: Met Chico of?
3: Ja, denk het wel.
4: Ik
1: heb allemaal inside info gekregen, jongen. Ik vind het echt te leuk. We gaan luisteren naar Lekker Bakken op Scheveningen van Chico, uiteraard.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het Zuiderstrand. Laters!
2: Ja, en even wel een correctie, want Zuiderstrand is volgens sommige mensen geen Scheveningen. Dat moet ik er wel even bij zeggen.
3: Ja,
2: dus dat is wel even de correctie die moet worden gedaan.
3: Dat is Dendel.
4: Altijd.
2: Ja, dat is Zuindorp en dat moet altijd wel even extra benoemd worden.
3: Het is wel stadsdeel Scheveningen.
2: Het is wel stadsdeel Scheveningen, maar in essentie
3: ja.
2: Duindorp.
3: Ja.
2: Ja, dat toch even, moet je toch even voor de mensen die daar wonen. Dus dat moet je ja, ook wel even benoemen. Ja,
3: rectificatie.
2: Het, rectificatie. Hey jongens, wisten jullie
3: wat
2: dat...
3: Nee. wat zei jij?
2: Er kwam een heel ander woord uit jouw mond.
4: Rectificatie. E-rectificatie.
2: Ja.
4: Mimosa's.
2: Goed zo, houd daar maar bij. Ja. Hey, wisten jullie dat Den Haag ligt in de blauwe banaan van Europa?
3: Wat, hè?
5: Als we het hebben over erectie.
4: Kan je die zin herhalen?
2: Wist je dat Den Haag ligt in de blauwe banaan van Europa?
3: De wat?
2: Ja?
4: Okay.
2: Ja?
5: Iets met water, zee?
3: Ja. Het antwoord is nee.
2: Nee, het is in de blauwe banaanzone van Europa. Maar wat houdt het in? Het is geen fruitsoort, zoals we nu allemaal denken. Maar het is een denkbeeldige strook of zone waar veel economie, bedrijven en mensen samenkomen. Zoals je op de kaart kijkt, loopt die van Engeland via Nederland, België, Duitsland richting Noord-Italië. We zijn het economische hart van Europa.
4: Oh, dus iedereen komt hierheen.
3: Het is wel een raar gevormde banaan.
2: Ja, nou, de naam kwam ook uit de jaren 80 van een of andere Franse geograaf. Dus ik weet ook niet hoe serieus we het moeten nemen als het gaat om een blauwe banaan.
3: Altijd weer die Fransen.
2: Ik vind een blauwe banaan, dat klinkt ook zo weird, toch?
5: Ja, het ligt eraan. Gaat de banaan linksom of rechtsom gekromd?
2: Nee. Is dit belangrijk?
5: Nee, totaal niet.
2: Oh.
5: Ik moet er ook niet op ingaan.
2: Ja, ik dacht misschien is er een ander feitje. Kom je niet eens met een feitje, joh. Ik weet het niet.
5: Nee.
2: Hey, nog meer mooi nieuws uit de stad is natuurlijk dat het nieuwe coalitieakkoord is bereikt. En dat is weer heel politiek praat, heel veel. Maar het is gepresenteerd en het staat aan de voet van een nieuw begin. Meerdere partijen die werken natuurlijk samen. En zometeen is Richard de Mos dan ook de gast bij Spuigasten om te vertellen over dat nieuwe coalitieakkoord. De meningen zijn zwaar verdeeld, kan ik vertellen.
4: Ik hoorde goed nieuws gisteren.
2: Nou ja, het was goed nieuws, maar er zijn natuurlijk ook heel veel partijen die hun punten helemaal niet terugzien. Dus het is een beetje, het hangt er een beetje tussen allemaal. Het hangt een beetje tussen. Het is een beetje lastig voor sommige mensen.
3: Dat is politiek.
2: Ja.
4: Politiek.
2: Hey, wat vinden jullie leuk om te doen qua sport?
4: CrossFit.
2: CrossFit.
5: Ik heb vroeger heel lang gebasketbald.
2: Basketbald?
5: Ja.
4: En jij deed?
2: Ballet en dancehall en hiphop.
4: Nice.
2: Dat en taekwondo.
5: En pilates. Ook leuk.
2: Taekwondo heb ik ook gedaan. En scouting, maar dat telt niet echt als sport. Scouting. Dus ja, ik kan heel vuur voor je bouwen.
4: Ik niet, maar ik kan naar je kijken.
2: Ik kan een tent bouwen, keuken bouwen.
4: Keuken?
2: Ik kan vlotten bouwen. Ik kan vuur bouwen. Ik kan broodjes bakken.
4: Knopen maken.
2: Wat?
4: Knopen.
2: Knopen, ja, tuurlijk. Ja, anders staat die hele keuken niet, toch?
4: Dat is waar.
2: Het is geen vouwkeuken. Dit is al papaap. Keuken. Nee, maar er is nu een nieuwe dance workout. En de dance workout is elke dinsdagavond in de Paleistuin. Want in de Paleistuin doen ze bijna elke zondagochtend in de zomer doen ze yoga.
5: Ja.
2: Gratis.
4: Ja.
2: Dus dat is echt super tof. Maar deze zomer komt Els van der Ven met een nieuwe dance workout. Dance and burn workout in de Paleistuin. Dus je kan naar binnen natuurlijk via de geheime deur. Kennen jullie die?
5: Ja.
2: Nee.
4: Via de Zijstraat, via de...
2: Molenstraat, en dan kan je aanbellen en dan kan je zo... Piep.
4: Oh,
2: ja, en dan kan je dus helemaal losgaan. Elke dinsdag om 9 uur zijn dan in juli en augustus de lessen.
4: Oh, wat leuk.
2: Ja, super.
4: Ook gewoon gratis allemaal.
2: Nee,
4: maar
2: een kleine bijdrage.
4: Nee, oké, dat snap ik.
2: Een kleine bijdrage kan wel.
4: Maar het is ook...
2: Maar leuk, toch?
4: Wat voor dansen dan?
2: De burn en dance en burn, dus heel veel dansen en burnen.
4: Oh, een beetje Zumba-achtig.
2: Ja, een beetje Zumba-achtig.
4: Leuk.
2: Ja, ze hebben elke keer nieuwe namen voor eigenlijk wat Zumba is.
4: Ja, inderdaad.
2: Hey, ik heb nog wat. En dat vindt Willem ook heel leuk.
3: Willem?
2: Ja, want je kan namelijk heel veel gaan kamperen dit jaar in Den Haag.
5: Ja.
2: Maar ook bij de boerderijen. En wat zie je dan als je lekker aan het kamperen bent? koeien. En dan kan je dus lekker op de boerderij in een akkerlust in Leidschendam bijvoorbeeld, kan je, slaap je niet in een standaard hotelkamer, maar midden in het boerenleven en op het erf waar alles gebeurt. Ja, dus het kan zo zijn dat er dan ineens gewoon een random koe voor je tent staat.
0: Nee. Als er een hek tussen is, is het prima. Ik was van de week ook in Zuid-Limburg, was er een hek tussen, prima.
2: Ja, en dan overleef je het wel?
0: Ja, dan vind ik het prima.
2: Ik wilde nog een koe regelen, maar het lukte me niet.
4: Nee, ben je bang voor koeien?
0: Ik ben echt bang voor koeien.
4: Echt?
0: Ja, vind ik echt enge beesten. Moet daar bij buur blijven.
4: Het zijn wel grote beesten, ja.
0: Ja, we gaan meer mensen dood aan koeien dan aan haaien, hè? En niemand is bang voor koeien. Dat slaat toch helemaal nergens op? Waarom zou je bang zijn voor een haai? Die pakt je toch niet. Koe pakt je. Koe komt je halen.
2: Nou.
4: Koeien smaken lekkerder.
0: Wat voor je zo? Enige goede koe is het negel.
4: Ja, nee. Koe is heel lief.
2: Hé, we gaan door naar de week. Dus de...
0: Certified Banger.
2: Ja, Certified Banger van deze week. En de laatste
0: Kijk, Sky Radio Tram. Met het petje, die nieuwe.
2: Oh, zo leuk. De zomertram.
0: Ja, de zomertram. Ja,
2: zomertram. Ja, of, weet dat ding ook weer? Dat was er vroeger altijd op.
0: Maar dus
2: zonneklep. Certified Banger van deze week.
0: Ja, dat kon er echt maar eentje zijn.
5: Ik voel hem al
0: dat kon er echt maar eentje zijn. We waren gisteren natuurlijk bij de opposites.
2: Ja.
0: En het is, het is natuurlijk ook mijn laatste keer ADHD. En daar moeten we een feestje van maken. Dus
2: een nummer, voor een nieuw nummer. We hadden vorige week... Hebben we die vorige week gedaan?
5: We hebben vorige week
2: gedaan. Ja, toch? Ja.
0: Maar mama, helemaal niks uit. Want ik wil gewoon nog steeds feestje op mijn grap van de opposites.
2: Dan gaan we nu luisteren naar feestje op mijn grap van de opposites. Zometeen gaan we gezellig met Gerard in gesprek over een Haags rijmpje. Oh, wacht even. Ja. Komt-ie. Feestje op mijn grap van de opposites. Gisteren uitverkocht Zuiderpark.

0: Ja, en dat was de officiële Certified Banger van deze week. En dat is namelijk een feestje op mijn grap van de Opposites. En we hebben onze echte Haagse huis Rijmer in de studio.
1: Ja, Rijmer.
0: Rijmer, toch? Ja, ja, je zegt altijd Haagse. Nou, ik zeg altijd Haagse huisdichter, nee, maar je zegt de hele tijd Haagse rijmpjes. Dus.
1: Hey, ik val ineens weg.
0: Nee, je bent er nog. Maar misschien je headphones hoor je niet. Maar, ja. Maar je bent te horen. Ik hoor je goed.
1: Ja, ik hoor mezelf ook weer.
0: Ja.
1: Nee, maar ik vind het rijmpjes, gedichtjes, die snap je meestal niet. Dat gaat ergens, weet ik van waarheen. En dan rijmt het ook niet. En dit rijmt wel.
0: Ja.
1: Ik schrijf het zo dat je ook nog snapt waar het over gaat.
0: Ja, dat is wel fijn. Scheelt weer, toch?
1: Ja, toch?
0: Hoe is het verder met je?
1: Het is drukke business.
0: Ja, want je bent een gekke verhuizing.
1: Ja, verhuizen en verbouwen. En gisteren weer een hele leuke fietstoer trouwens. Is echt weer lekker dan dat ik even...
0: Goed weer ook.
1: Niet in het regelen ben, maar dat ik gewoon door Scheveningen was het weer. En ja, dat is altijd een feest. En vandaag presenteren weer.
0: Zeehelden Festival.
1: Eerste dag, ik schaam me rot dat ik er naartoe ga van de vier. Maar ik was zo bezig. Dus,
0: ja, het kan gebeuren toch, leven.
1: Maar ik heb vandaag vrijgenomen. Ik ga hierheen, thuis nog
0: een Zeehelden Festival.
1: Eerste dag, ik schaam me rot dat ik er naartoe ga van de vier. Maar ik was zo bezig. Dus,
0: ja, het kan gebeuren toch, leven.
1: Maar ik heb vandaag vrijgenomen. Ik ga hierheen, thuis nog even aan de gang. En dan ga ik

0: graden.
1: Oh, is 29?
0: Ja, vandaag 29 graden.
1: Ja, hele, ja, is dat niet in Limburg dan? Dan klopt mijn hele rijmpje.
0: Oh, nou, dan gaan we uit van jouw temperatuur.
1: Ja, wij worden 25.
0: Dus, ja, we zitten op het strand, hè. Dus dan, we zitten bij het strand. Dus dan valt het mee.
1: Het waait een beetje weg hier.
0: Ja, hey. Hey, Geer, ik ga onze dingen uitzetten. En dan kan jij, zodra ik een puntje geef... Dan moet je even, maak eens even geluid voor me.
1: Ja... Oké, dan. Nou, ja, nou, we zeiden al, het wordt een lekker dagje. Zo'n 25 graden. Wat ik vandaag ga doen, nou, dat hoef je toch niet te raaien. Het is de laatste dag. De laatste van de vier. De laatste van alle vrienden tegenkomen. Met in je hand een Erba-bier. Speciaal voor ons gebrouwen. De hoogste brouwerij van Nederland. Wat kan het leven toch mooi zijn, hè? Met een ooievaar in je hand. Theater, muziekie. Gewoon midden in de week, helemaal voor niks. Neem je echt niet in de zeik. Zoveel gratis festivals. Hè, fruit hebben we net gehad. En nou alweer het Zeeheldenfestival. We leven in een wereldstad. Over een paar minuten is het Homemade Market alweer een feit. En om 22:30 scoor je op het Prins Hendrikplein een lekker ontbijt. Er is circus en Bob Marley komt ook nog even neuzen. Allemaal op dat pleintje bij de Watergeuzen. 6:00. Ik mag het podium op om de mooiste bandjes aan te kondigen. Is toch helemaal top? Vegebart, Stoelix en Smelly Kitchen. Die gaan weer de juiste noten raken. Maar ook de Niemanders en de politie komen herrie maken. Mensen, het wordt weer zo'n festijn en lekker days. Dat jij er ook weer eens bij kan zijn. Want als ik alles goed heb gesnopen... begint vanaf 11:00 jouw vakantietijd te lopen... Dat jij hier maar staat, vinden heel veel mensen heel gewoon. Maar het is keihard zwoegen achter zo'n microfoon. En het is echt niet alleen maar slap alwe hoeren. Want je moet elke week weer nieuwe gasten aanvoeren. Dus dagen van regelen en bellen. Op zoek naar mensen die wat hebben te vertellen. Speuren naar wat er in Den Haag valt te beleven. Want je wil je luisteraars toch mooie verhalen geven. Daarom deze, ga er een lekkere, vrije tijd van maken... in Ibiza of België of... Ah, dat zijn ook helemaal niet meer zaken. Maar op zeker dat ik de volgende show er weer ben. En ik hoop maar dat ik zo lang wachten kan.
0: Ja, jeetje.
2: Oh.
0: Woe!
1: Yeah.
0: Ik was zo gefocust dat ik niet eens... hoe heet het? Ik heb altijd een dingetje aanstaan, een applausje. En ik was zo gefocust op je rijm... zodat ik geen fout kon maken als je wat zou zeggen.
1: Nou ja, een spontaan applaus is fijner uit dan uit het pakje.
0: En het pakje, dus, dat is wel waar. Het is wel zo, hè. We zijn met als team... hebben natuurlijk afgelopen jaar heel seizoen meegemaakt. En dan heb je zo... Eigenlijk ga je er zo snel doorheen. Dat is niet te doen.
1: Ja.
0: Dan zit je weer in de volgende week. En dan is het gewoon een keer... bam. Hebben we weer nieuwe mensen. En het is zo snel.
1: Ja.
0: Het is echt... want ik zat laatst te denken. Ik denk, wow, we zijn natuurlijk toen september begonnen. En nu zijn we weer een jaartje verder. Het gaat echt als een trein.
1: Nou, hoeveel jaar sta je hier al?
0: Bijna 4. Ja. Ik denk 4e jaar, denk ik.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Willem zit 2,5 jaar bij. Leen zit er nu een jaartje bij, bijna een septemberjaartje. En Luus 1,5.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Wat een tijden, hè? Het gaat zo snel. Vergeet hem gewoon af en toe.
1: Je ziet het niet aan ons, hè? Dat is het mooie.
0: We worden nooit ouder. Meer stressrimpels.
1: Wel, nee, joh.
0: Ja, lang, hè?
1: Hey, maar wanneer is nou de volgende show weer?
0: Volgende show is, als alles doorgaat zoals het doorgaat, 29 augustus.
1: Okay.
0: Ja, want we gaan iets eerder met pauze, omdat we graag... één specifieke persoon willen interviewen. En dat wil Lucie heel graag. Ja. Maar daarvoor moeten wij dus een week voordat iedereen start... starten.
3: Ja.
1: Nou, dat is beter.
0: Oh. Ja, nee, dat is de reden.
1: En mogen we wel weten dan wie er...
0: We hebben nog niks confirmed.
1: Nee, maar die gaat wel komen.
3: Als je naar de agenda kijkt van dat weekend erna... dan snap je misschien waar het
1: gaat.
0: Een soort van de 5 september. Wel een leuke, wat misschien al wel een primeurtje kan zijn.
1: Dat ken, hè.
0: Maar we gaan dus met ADHD waarschijnlijk weer meedoen... aan de 3 voor 12 avonden.
1: Kijk.
0: Oh. Dat wel, we zijn er weer.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, 11 september en dan nog een andere. Ik mocht de datum eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg toch lekker.
3: Hartstikke leuk.
1: Wat is het?
0: 3 voor 12 avond, bandavond in Paardcafé.
1: Oh, oké. Ja.
0: Dus dan moet je ook eens een keer komen kijken. Ja, gezellig. Nee, dan kunnen we je ook interviewen. Leuk. Ook leuk, want staan we gewoon met opnames.
1: Ja, nee, maar leuk. Nieuwe bands zijn altijd leuk. Dat heb je gezien bij het Fruitfestival. Er staat Ready to Play. En,
0: je hebt wel de plaag gemist, hè?
1: Ja, ik vond het zonde, joh. Ja, jij weet het.
0: We zijn een tijdje geleden, gingen we naar Hipfest. Toen kwam ik ineens Gerard tegen, want ik was er gewoon in mijn

0: En bij Hipfest hebben ze altijd een beetje, ze kijken altijd naar wat voor soort gekke ex er kunnen komen, maar ook gewoon niet de standaard Haagse ex. En op een gegeven moment had je de plaag en de plaag begint helemaal aangekleed. En hij zegt tegen mij, nee, twee nummers, daarna ben ik er klaar mee en dan gaan we weer gewoon naar wat anders.
1: Ik had het op Spotify, ik had geluisterd.
0: Deze man heeft het hele optreden is hij gebleven. Hij ging helemaal los. Deze, hou mijn bier, hou mijn jas. Ging helemaal los. En uiteindelijk... Nou, ik heb geen idee wat je zei, maar je ging wel los. Je stond te springen naast me alsof je een tweede leven had gekregen.
1: Ik heb het gisteren bij iedereen gepromoot, behalve ik zelf kon dus niet, donderdag. Ja. Kon niet komen om 7:00 en ik zag daar filmpjes en foto's van fotografen dan die ik ken van die festivalletjes. En dan zie je allemaal kleine kinderen daar staan te kijken naar die onderbroeken.
0: Ze zijn geëindigd, ze komen dus in een volledig outfit en ze eindigen volledig in ondergoed. En ze hadden voor deze speciale editie hebben ze zeehelden ondergoed laten drukken. Ja. Dus met zeehelden logo's.
2: Leuk om naar te kijken.
0: Ja, het is hilarisch.
2: Zijn het oude mannen van 50?
1: Nee, helemaal niet.
0: Het is een beetje mijn leeftijd, denk ik.
2: Oké.
0: Ja.
1: Dus wel oud, maar niet zo oud.
0: Nee, maar eentje is heel vol. Het is heel intens als je heel dichtbij staat.
1: Het is een net woord voor vet.
0: Ja. Ja, toch?
1: Dan gaat hij springen. Ze doen bijvoorbeeld één cover op hun manier. Ja. Van De Bom, van Doe Maar. En dan gaan ze staan te springen. En dan denk je, nou, het lijkt inderdaad wel alsof de bom valt. Want dan zie je elke keer die buik zo kapoem, kapoem, kapoem. Ja, het is echt mooi. Ik heb er filmpjes van gemaakt. Ik ga het dadelijk laten zien.
0: Wie staat er vandaag voor je op de planning als jij vandaag gaat presteren? Wat kunnen we een beetje verwachten?
1: Vegebart. Die hebben meegedaan met het regio festival. Die komen uit Friesland.
0: Oké, wauw.
1: Ja, ik had gisteren Arie Spaans. Die zingt dan bij ons bij de fietstoer op Scheveningen. En die kende die gasten goed. Want die heb toen ook meegedaan met Kopsmart.
0: Ja.
1: En we hebben de Niemanders. Dat zijn asielzoekers.
0: Oh.
1: Die bij elkaar gebracht zijn door Rocco en Wout. Die zijn van Donnerwetter. Ja. Een band. Die gaan dus allemaal soort wereldmuziek maken over dingen. En we hebben Smelly Kitchen. Dat is een feest. Dat is een soort Tower of Power. Ken je dat, Tower of Power?
0: Nee, maar het klinkt gewoon leuk hoe je het zegt.
1: Met blazers en een onwijs ophitsende voorman die zingt en zo. Die begint om 6:00 al. Ik moet er nog eentje. De Stoelok Experience. Een kerel die heel goed kan beatboxen en die allerlei stijlen bij elkaar gooit. Dus funk en soul en jazz en hip-hop.
0: Nice.
1: Allemaal door elkaar. En een beatbox erbij. En misschien is er ook nog zo'n blazer erbij. En we eindigen met Politie Warnsveld. En dat is ska, punk ska. En dat is echt ook één grote feestband.
0: Oké.
1: En die vond ik op Spotify allemaal al leuk.
0: Ja.
1: Dus laat staan hoe die in het echt zijn.
0: Jeetje, ja, ik ben wel benieuwd hoor. Hey, dankjewel weer voor je komst en voor je Haagse rijm. We gaan vanavond gaan we even je joinen bij Zeehelden Festival. Want anders krijg ik ook om mijn kop dat ik niet ben geweest.
1: Zijn jullie er ook?
3: Misschien kom ik wel inderdaad.
1: Daar gaan we niet akkoord mee.
0: Krijg je culturele opvoeding als het gaat om muziek uit.
3: Ik ben gisteren voor het eerst bij de parade geweest in mijn leven.
0: Dat zeg je niet eens. Maar
1: daar loop je leeg, hè? Daar loop je leeg.
0: Ja, daar loop je wel leeg. Dat is
3: wel werkuitje, was een werkuitje met mijn...
1: Het werd betaald.
3: Ja, dat is...
1: Ja, want het sterven is duur. En Zeehelden is gratis, hè?
0: Ja.
1: Je betaalt alleen je eibertje. Dat is het enige. En dat is echt een fantastisch goed biertje die ze hebben gemaakt, die Jasper. Die kent dat wel.
0: Ja, Jasper maakt goed bier.
1: Dus.
0: Hey, we gaan lekker naar muziek. Ja. Dankjewel. We houden je in de gaten vanavond. Rokjesdag.
1: 6:00.
0: Ja, 6:00.
1: Bob Marley komt, is ook leuk.
0: Oh, 6:00.
1: Half drie.
0: Oké, is helemaal goed.
1: Niet de echte.
0: Oh. Mm. We gaan luisteren naar Wodan Boys met Barry Hay van Don't Be Silly. Dat was wel een leuk om even lekker een rocker erin te gooien.

0: Ja, dat was het zomernummer van Willem. Don't be silly van Warren Boos en Barry Hay.
1: Ja, nice.
0: Ja, toch? Ja. Die doen het ook wel echt heel goed, de Wodan Boys.
1: Ja, die zijn echt lekker bezig.
0: Ze zijn echt lekker bezig.
1: Ook nog een nummer met Barry Hay. Dat is echt fantastisch.
2: Lekker, ja, boys.
0: Lekker boys.
2: Lekker boys.
1: Lekker boys, Boys.
0: Je zei net iets grappigs.
2: Zeg ik iets grappigs?
0: Ja, want
1: dat
0: je gaat naar de parade.
2: Ik ben gisteren bij de parade geweest.
0: Je was gisteren bij de parade geweest, voor het eerst ooit.
3: Jij bent bij de sangria-tent geweest voor de Spaanse muziek.
2: Ja, ook inderdaad. Nee, het was echt, toen ik binnenkwam dacht ik, oh, wat een leuke decor allemaal. Echt, die oldschool-achtige kermis-vibe met die...
1: Je was nog nooit geweest?
2: Nooit geweest. Dat was echt heel vet om te zien.
3: Laat je tattoo even zien.
1: Nee, ik heb een parade-tattoo.
0: Zweven is leven.
1: Van de zweefmolen.
2: Zweven is leven.
0: Oh,
2: daar ben ik ook in geweest, zweefmolen.
0: Ja, vond je dat wel leuk?
2: Ja, moest je het zelf tegenhouden dan.
0: Ja, het was, deze ook heel leuk, het was mijn hel.
2: Echt?
0: Ja, ik nooit meer van mijn leven.
2: Samen?
1: Best wel.
0: Nee, nooit meer. Nee, want hij heeft mij toen overtuigd. En hij heeft me echt gewoon zo hoog mogelijk in die lucht gegaan. Ik heb alleen maar lopen gillen, joh. Iedereen zat te kijken van, wat is aan de hand?
1: Dat is fantastisch.
2: Leuk.
0: Dat was echt afschuwelijk.
2: Heel leuk.
0: Afschuwelijk. Ik vond helemaal niks. Ja, ik word er meteen weer agressief van. Merk je het? Ik kan er... Wacht even. Ik moet heel even... No.
2: Hij houdt niet van hoogtes of snelheid?
0: Nou, allebei. Ik weet niet hoor. Maar als je achter voor hem zit en hij doet gewoon zo blab blab. En je gaat gewoon super hoog en alles dezeer. En het was gewoon niet fijn.
1: Het
0: was niet mijn... Nee.
1: Het vaker gedaan.
0: Nee.
2: Nee, leuk.
0: Maar dus naast de parade zijn er ook andere leuke dingen te doen in de stad.
2: Zoals
0: en toen
2: wat?
0: Dacht ik, openluchtbioscoop.
2: Beam.
0: Nee, ja. Wat? Bean? Wat? Beam. Beam. Oh, Beamer. Beamer. Beam.
2: Ik was op dat, sorry.
0: Nee, want er zijn in de stad zijn er verschillende openluchtbioscopen. Je hebt een strandtent op Scheveningen. En die doet nu voor het tweede jaar, doen ze op rij allemaal films. Dit weekend hadden ze de Pirates of the Caribbean 10. Oh. Ja, en dan heb je zo'n hele VIP-bank voor jezelf. En dan echt mega groot ledscherm. Superleuk. Je hebt ook van 10 juli, dus van gisteren tot en met woensdag 22 juli, de Nutstuin heeft een openluchtbioscoop. De Nutstuin, heel veel mensen weten dat niet. Ik wist ook niet dat dat er was. Nutstuin is een beetje een soort van verscholen in... waar was het nou? In het Haagse Centrum.
2: Bij achter hun Nutshuis.
1: Nutshuis, toch?
0: Ja, maar daarachter heb je dus een hele grote tuin. Ja, dat wist ik eerst ook niet.
1: Daar zijn we nog op avontuur geweest.
0: Ja. Dus dat is heel gaaf. Daar kan je ook allemaal films zien van Ratatouille tot Catch Me If You Can, Mean Girls. Geer, de achterdeur is nog niet open. Dus als je 2 seconden, als je een beetje wacht, dan loopt iemand even zo met je mee. Nothing Hill heb je en Mama Mia. Maar diezelfde films kan je dus ook vinden op Scheveningen. Maar er zijn meerdere locaties door de stad heen waar je dus buitenbioscoop kan vinden. Dus dat is wel heel leuk. Stel dat je wil dus je hebt Nutstuin Scheveningen. Je hebt ook een buitenbios in Rijswijk. Ook nog eentje op Kijkduin. Ze hebben overal gaat het aan.
2: Ja, zeg, wat vet.
0: Ja, en bij Kijkduin is het op de trap naast de vuurtoren. Dus dat is ook weer een hele andere locatie. Kom je weer op een ander stukje.
2: Hoe zit het met de wind en geluid?
0: Geen idee. Maar meestal komt dat altijd wel goed, joh.
1: Pas wel, met dit weer buiten bioscoop, ook niet vervelend.
0: Nee, toch?
2: Zeker niet.
0: Hey, voor de mensen die dus luisteren. Als jij dinsdag toevallig op Kijkduin bent, dan zijn onze collega's van Den Haag FM, Jessica en Chicky, zijn live uitzendingen aan het maken vanaf een strandtent op Kijkduin. Dus stel je bent daar in de buurt en je gaat even hoi zeggen, dan weet ik zeker dat ze ook hoi zeggen terug.
2: Leuk.
0: Ja.
2: Fijn.
0: Leuk toch?
2: Ja.
0: Even leuk. Hey, we gaan naar een nummer en wel een zomernummer van Luus. En het is van jouw favoriete artiest.
3: Gana.
0: Ja. Ja. En dan is het ook nog het nummer waar je heel erg blij van wordt.
3: Ik heb er meerdere, dus.
0: Nee, maar deze ga je echt.
3: Zaza?
2: Zaza?

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag-leider Richard de Mos is de gast in het radioprogramma Spuigasten. Hij zal het hele uur worden geïnterviewd over het nieuwe coalitieakkoord. De Mos heeft gistermiddag het nieuwe akkoord gepresenteerd met zijn nieuwe coalitiepartners VVD, DENK en het CDA. Uit de nieuwe plannen voor de stad komt een aantal grote veranderingen naar voren. Zo wil de nieuwe coalitie afzien van opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Zij wil hier direct aan de slag met de bouw van seniorenwoningen. Ook het betaald parkeren wordt afgeremd. Op Houtwijk na worden er geen nieuwe wijken toegevoegd aan de parkeerregulering. De nieuwe coalitie wil verder flink gaan investeren in tal van onderwerpen, zoals plekken voor woonwagens, maatschappelijke opvang en het werven van 80 BOA's. Daartegenover staan bezuinigingen in de gemeentelijke organisatie en wordt de armoedebestrijding hervormd. Gisteravond trad de rapformatie The Opposites op in het Zuiderpark. Willy en Big Two zijn bekend van grote hits als Slapeloze Nachten, Broodje Bak Pauw en hun nieuwe single Feestje op mijn Graf. Het concert was uitverkocht. Er waren 20.000 mensen. De uitverkochte liveshow stond in het teken van pure energie en collectieve chaos. Opposites werken ook nog aan nieuwe muziek. Dan nog het weer, droog en eerst mogelijk nog wat bewolking, daarna zonnig en warm. Bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 29 graden. Vanavond en vannacht droog, minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, maxima dan circa 29 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
5: Ja, en natuurlijk is ons hele team ADAD aanwezig met Lenio en Lucy er ook nog bij. Hallo. Good morning. Oh, wacht, ik moet natuurlijk jullie wel aan.
6: Microfoon doet...
7: Oh, ja. Hey.
5: Test, test. Valt hij ineens weer uit, dan krijgen we dat weer. Ja, want het is vandaag 11 juli, onze zomerafsluiting. Het is 10 uur geweest. Dat betekent dat we jullie extra wakker gaan maken met onze ochtendwekker. Want het is tijd om op te staan.

0: wake up, gotta wake.
1: Ja, you gotta wake up, want het is gewoon tijd om op te staan. Er is blauwe lucht, zover we zien.
2: Redelijk blauw.
1: Zonnetje komt door en het zal 25, 26 graden worden vandaag. Fingers crossed.
3: 29 toch?
1: Of meer. Ja, 29 in mijn hoofd, maar ik heb geen idee.
2: Ik heb net gekeken. En
1: 28?
2: 28 graden.
1: Oeh.
2: Op een klein momentje. Dus
1: klein momentje.
2: Heel even kort 28 en dan weer terug naar 27.
1: Oké. Okay. Hey, we hadden het net al over de parade, maar wie daar ook aan meedoet is Lois. En Lois is 22 jaar en zij is net na de afstuderen is weer terug in haar eigen stad. En ze staat dus voor het eerst op de parade met haar medespeelster Roos. De twee kersverse theaterdocenten laten in hun theaterstuk zien wat talent nou precies betekent. Want is dat nou iets wat je hebt of iets waar je toch voor moet werken? Ik vind dat wel een goede stelling.
2: Ja.
1: Is het iets waar je voor moet werken of iets wat je al hebt?
4: Beide.
2: Ik denk beide.
3: Ik denk je kan aanleg voor iets hebben. En
4: dan moet je het nog versterken.
3: Ja, en je kan ook gewoon niks hebben en dan alsnog heel goed erin worden. Als je hard genoeg werkt.
1: Ja, zeker. En wanneer zou een schakelmoment zijn dat je echt zegt van ja, dit wordt hem gewoon niet?
3: Ja, dat bepaal je zelf toch? Ja. Als jij heel graag wilt schilderen, maar je kan echt niet schilderen. En je doet het 10, 20 jaar en op een gegeven moment lukt het wel toch?
1: Nee, maar stil, als je gaat zingen en je zingt gewoon echt als, ja, gewoon niet.
3: Dan moet je een andere manier vinden om te. Je vindt wel een manier, denk ik.
1: Ja,
2: ik denk met zingen dat het anders is. Ik denk theater kan je best wel veel dingen in leren. En ook in cabaret acteren kan je goed leren. Maar met zang, ik denk dat zang wel iets
1: lastig,
2: is. Je moet wel gevoel hebben voor geluid. En hoe tonen klinken.
1: Ja.
2: Als je dat niet hebt. Ja, ik heb met mensen
1: die denken dat toch?
3: Wat? Maar die Mozart of Beethoven was toch doof?
2: Nou, uiteindelijk was hij doof.
3: Ja, toch. Maar
2: toen had hij toen heeft hij aan zijn piano een soort stalen ding gezet. En daar beet hij dan op. Waardoor hij dus ging spelen. En dan voelde hij de tonen via zijn eigen mond in zijn hersenen. En toen kon hij dus wel eens maar horen wat hij aan het componeren was.
3: Zulke dingen kan je dan vinden als je niet kan zingen bijvoorbeeld, om dan manieren te vinden om toch te kunnen.
2: Ja, ik weet niet of met zingen
3: andere
2: hetzelfde
3: genres gaan.
4: Ja, maar je kan natuurlijk ook je stem voor iets anders gebruiken. Je kan het ook vervormen en daar ook muziek mee maken. Ja,
1: daarom.
3: Kan de radio komen.
2: Autotune is je beste vriend.
1: Radio is ook oefenen. Sommige mensen beseffen dat niet, maar af en toe moet je ook wel oefenen voor radio.
3: Ja, voorbereiden.
1: Je groeit erin.
2: Blijkbaar moet je ook voorbereiden. Lenio nog nooit
1: goed
2: gedaan.
1: Door deze Lenio. Dat is zeer belangrijk af en toe. Maar ja, ondertussen ben ik het wel gewend. Dus weet je, ik heb zoiets van, het zal wel.
3: Volgende seizoen zou ik me voorbereiden.
1: Volgende seizoen?
3: Voor de volgende.
1: Voor volgend jaar?
3: Ja.
1: Oh, nou, thank God. Dankjewel, daar ben ik zeer blij mee. Trouwens, ook wat jij ook een leuk gaat vinden, iets anders. Want volgende week staat er een groot Latin festival klaar. Op de Grote Markt.
2: De Grote Markt.
1: Ja, het Summertime Festival. Komt met heel
2: dat was echt
1: een Scooby-Doo geluid.
2: Dank
1: je wel. Ik moet weer focussen. Oké, van samba salsa en samba tot reggae, caseco en Latin jazz. Tijdens Summertime Festival ontdek je allerlei muziekstijlen en allerlei culturen. En je krijgt dus ook workshops. En dan kan je dus gewoon lekker meedoen en krijg je dus les in een basisstijl.
3: Leuk, welke datum?
1: Ja, toch? Volgend weekend van donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 juli.
3: Mijn verjaarweekend.
1: Ja, je birthday weekend. Wat ga je eigenlijk doen tijdens je birthday weekend? Hoe oud word je überhaupt?
3: 33. Pas.
2: 33.
1: Oké, okay, nou ja.
3: God, valt mee toch?
2: Ja, dat is zeker. Ja.
3: Lucy valt mee toch?
4: Zeker.
1: Lucy is heel jong, dus.
3: Bijna toch?
4: Ik ben blij dat ik er nog niet ben.
1: Ik word eind van de zomer 37.
2: Dus.
1: Nou! Kappen nou.
3: Nee, gewoon. Nee, 33. Nee, ik ga het 4 dagen soort van vieren.
1: 4 dagen?
3: Ja, maar.
1: Mijn god, je wordt niet 35. Je wordt 33.
3: Mag wel gevierd worden, toch?
1: 5 dagen?
3: 4 dagen.
1: 4 dagen.
2: Ja, gewoon feesten, man.
1: Worden er gewoon steeds meer in mijn hoofd.
2: 27 dagen?
1: Holy shit, 3 maanden?
3: Een jaar lang. Ja.
1: Hey.
2: Wat ga je doen?
3: Oh, wat ga ik doen? Donderdag waarschijnlijk gewoon met mijn vriendin dat eten. Vrijdag met vrienden. Zaterdag andere feestje met een schoonfamilie volgens mij. En zondag met mijn ouders.
1: Oké.
3: En dan zondagnacht of maandagochtend heel vroeg naar Spanje rijden met de auto.
1: Ah, gezellig. Roadtrip. Lekker, leuk, leuk, leuk.
4: Lekker.
3: En mijn hondje.
1: En je hondje. Natuurlijk.
3: Shout-out naar Bini, als je hem hoort.
1: Hey, we gaan weer even naar muziek. Want zometeen hebben we onze tweede gast in de studio. En dat is namelijk Pat Smit. En wij gaan speciaal voor jouw verjaardag ook even luisteren naar een Latin nummer.
2: Oh.
1: Toevallig van je favoriete persoon die je vorig jaar hebt geïnterviewd.
3: Oh, nice.
1: En Narco die natuurlijk in de popronde Den Haag staat. Dus we gaan luisteren naar Mi Palacio van JM Fuego en Narco.
3: Nee, ze spreekt steeds beter uit. Nice.
1: En voor in mijn allereerste keer dat ik dit uitsprak, deed ik dit. En ik weet niet waarom, maar ik bewoog mijn hoofd. Maar nu doe ik dat niet meer. Mi Palacio.

0: Ja, en dat was Mi Palacio van JM Fuego en Narco. En dan zitten we al in, ja, het is alweer 10 over 10. We zitten met onze tweede gast in de studio en dat is namelijk Pat Smit.
1: Goedemorgen.
0: Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen op de goede morgen, hè? Lekker zonnetje buiten, soort van nog net niet helemaal blauwe lucht.
1: Ja, het is echt zomer.
0: Ja, hè?
2: Trekt wel lekker bij. Ja, heerlijk.
0: En jij zit gewoon op Scheveningen, dus dan is het voor jou ook gewoon zomer is gewoon strand.
1: Het is altijd is het strand.
0: Ja, toch? Ja.
1: Het hoeft niet per definitie met de zomer te maken.
0: Ja, in mijn hoofd, ik kom niet vaak op het strand. Dus dan
1: Nee, dat
0: zomer.
1: Vaak maar mensen uit. Natuurlijk. Nee, het is het is een mooie plek om te wonen.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, lekker relaxed.
0: Helft van mijn familie woont daar, dus ik snap wel het gevoel van wonen op Scheveningen.
1: Ja, ik zie je daar ook vaak, dus wat dat betreft.
0: Ah, leuk.
2: En is het ook lopen naar het strand? Nou, dan zit je echt...
1: Ja, ik woon... Sorry, ik nam even een slok van mijn mimosa.
2: Het is je feest.
0: We zitten een feestje te hebben.
1: Feest, inderdaad. Het is echt lopen naar het strand. Ja, ik woon vlak bij de vuurtoren. Dus.
2: Oh, lekker.
0: Oh, dat is wel fijn. Hé, Pat, wij kennen jou allemaal eigenlijk echt als een hele actieve... sommige mensen denken nog steeds Haagnees, maar ik noem je Scheveninger, want dat ben je gewoon.
1: Ja, maar ik ben wel in Den Haag geboren. Dus ja. Op mijn paspoort staat niet Scheveningen.
0: Oh, oké. Okay. Dus een beetje half-half.
1: Ja, dat, volgens mij kan het ook helemaal niet geven.
2: Niet meer.
0: Nee, hè, niet meer.
1: Nee, vroeger wel.
0: Maar we kennen je allemaal van sowieso dat je nachtburgemeester bent geweest. Maar daarnaast ook van de band Splendid. En ja, je zet je extreem actief in voor de cultuur in de stad. En dat is opvallend.
1: Ja, vind je? Ja, ik vind weet niet.
0: Opvallend.
1: Ik hou gewoon van Den Haag. En ik denk dat het belangrijk is om dingen uit te lichten die goed gaan in een wereld waar heel veel slecht gaat.
0: Ja, maar dat is de laatste tijd merk ik dat steeds... Er zijn een paar mensen die gewoon... door de jaren heen dat altijd sterk hebben vastgehouden. En jij bent echt een van die mensen die dat vasthoudt.
1: Ja.
0: Om te laten zien...
1: Ja, is ook belangrijk.
0: Ja.
1: Weet je, Den Haag is een mooie stad, heel divers. Weet je, ik zat vroeger in de klas met de Turken, Mokro, Syriërs, Antis, alles. En we waren allemaal maten. En dat is nog steeds zo. En dat wil ik graag uitlichten. Ja. Dat vind ik mooi. Ja.
0: Heeft dat, omdat je nu natuurlijk ook gewoon vader bent... Heeft dat ook een rol voor je kinderen? Dat je dan denkt van, ik wil ook gewoon laten zien hoe het is om... en een artiest te zijn, maar ook betrokken te zijn bij mijn stad? Of
1: nee.
0: Nog niet helemaal?
1: Nee. Nou ja, ik doe het niet voor mijn kinderen. Ik doe het gewoon omdat ik het belangrijk vind. Weet je. Er zit niet in de gedachte achter van, laat ik nou het goede voorbeeld geven.
0: Nee, had gekund, toch? Ja.
1: Ik doe dat vanuit intrinsieke motivatie, omdat ik het gewoon belangrijk vind dat dat ook gehoord wordt. Ja, dat is een leuke missie om te wandelen en een mooie missie. En ik vind dat Den Haag meer beter op de kaart mag staan.
0: Ja.
1: Buiten alles die stereotyperingen om, weet je, van de stad.
0: Ben ik het zeer mee eens. Zeker laatst, dat zagen we ook in hoe het soms wordt geframed. Als het gaat om bijvoorbeeld de WK-feestjes en de dingen. Dat ik echt dacht van, nou jongens, soms mag je ook gewoon even een beetje gezelligheid vieren.
1: Ja, als je van Den Haag, als je van Den Haag van buiten bekijkt, weet je, dan krijg je al snel het idee dat er maar een paar dingen bestaan. Weet je. Dat zijn dus rellen, protesten, politiek. En mensen die plat Haags praten en hele domme dingen zeggen.
0: Ja, want, dat is wel waar.
1: Dat is ook wel zo. Maar dat is wel een uitvergroting van wat er is. Want onder dat masker leeft er ook gewoon een hele fijne stad. Weet je, met heel dorpsgevoel. Weet je, iedereen kent elkaar. Je kan overal naar binnen lopen, bij wijze van spreken. En dan word je omarmd. En dat wordt te weinig uitgelicht in mijn optiek. Maar goed.
0: Nee, dat zijn we wel mee eens. Daarom zitten we ook in het programma nu. Met ADHD proberen we juist die kant. Alleen maar positiviteit te delen met iedereen over hoe mooi de stad is. Ook als het gaat om cultuur, maar muziek ook. Dat er alle genres er zijn. Want naast dat je al jaren hebt ingezet ook voor de nachtcultuur. Wat nu trouwens wel echt... Ja, ik vind dat er heel stevig staat. Ik vind het ook heel gaaf dat jij de enige persoon... Een van de personen was die ook zei... Ik wil een vrouw als nachtburgemeester.
1: Ja,
0: ik vind dat gewoon heel tof.
1: Dat was ook iets, weet je, dat is één keer eerder gebeurd. Hoe heet zij ook alweer? Mevrouw van Weerdenburg heette zij. Dus de moeder van de vrouw van mijn drummer van Splendid.
0: Yeah.
1: Die heeft toen ook zich ingezet voor de nacht. Maar dat is eigenlijk best wel onder de radar geweest. En ik dacht, juist nu staat de nacht op de kaart. Weet je. Er zijn mensen die daarover na willen denken om hem beter te maken. Ook binnen de beleidslijnen.
0: Ja. Yeah.
1: En dan mag daar gewoon iemand zitten die dat veel sterker kan dan ik zelf. Weet je. Ik ben een man. De grootste problemen in de nacht gebeuren over het algemeen door mannen.
0: Ja,
1: jammer genoeg.
0: Wel.
1: Dan vind ik het een beetje gek om dan als man allemaal mannen staan te verketteren om gedrag, weet je. En dat kan een vrouw veel beter. En daarom vond ik dat, belangrijk. Dus heb ik me daar hard voor gemaakt.
0: Ja, want het staat nu wel goed op de agenda.
1: Ja, gelukkig heeft de stad dat ook omarmd. Dus is Lotte een hele goede nieuwe nachtburgemeester geworden.
0: En sinds deze week officieel ook als virtueel aanwezig op de This Is The Hague Store. Naast de burgemeester. Ik vind het geweldig. Het is toch leuk. Dan zie je gewoon burgemeester en dan zie je ineens Lotte. Ja. En dan zo van, pup, nachtburgemeester. Ja, dat heeft toch wel wat hoor.
2: Want de nacht is minstens net zo belangrijk als de dag. En misschien zelfs belangrijker. Want daar is waar iedereen een beetje loskomt.
1: Ja. Nou, we leven gewoon steeds meer in de 24-uurscultuur, weet je. Mensen zijn gewoon met online en dergelijke dingen, weet je. We willen gewoon in de nacht ook dat dingen goed gefaciliteerd zijn. Dat je niet alleen maar troep kan eten, maar dat je ook gewoon gezonde dingen kan eten. Ja. En dat je je veilig voelt en dat je door een verlichte straat loopt en niet allemaal donkere links hebt tussen uitgaanscentra. Ja, en dat verhaal kan ik minder goed vertellen, minder geloofwaardig overbrengen dan dat Lotte dat zou kunnen, weet je. Lotte is gewoon, ten eerste is ze een strijder, weet je. Ze is gewoon super slim, creatief en is een aanpakker, weet je. En dat heb je nodig, weet je.
0: Zeker bij dit soort onderwerpen.
1: Ja, het is een moeilijke plek ook, hè, de nacht. Want het is er gebeurt veel waar nog geen beleid voor is.
0: Ja.
1: En daardoor wordt er heel veel gereguleerd, dus komt er heel veel neer op de veiligheidsdriehoek, dus politie voornamelijk. En dan, die hebben het ook druk.
0: Ja.
1: Dus dan krijg je automatisch dat de regels aangescherpt worden omdat ze te druk hebben. En daar hebben we juist een lijn voor ingezet. En dat heeft de nachtraad nu heel goed doorgezet. Is dat, als je daar proactieve oplossingen voor vindt. Zoals bijvoorbeeld de horeca-stewards die nog in mijn periode zijn. Waar een pilot mee is gestart. Ja, dat zijn allemaal oplossingen die proactief zijn en die de politie ontlasten, waardoor er dus weer meer kan. En dat is iets belangrijks, denk ik, als je ook een wereld wil creëren naast het keurslijf, zeg maar.
0: Ja, en dat is ook wel belangrijk, toch?
1: Want die ontmoeting, menselijke ontmoeting, en moet wel gezellig blijven, weet je. Maar mensen mogen elkaar ontmoeten en moeten kruisbestuiven om ervoor te zorgen dat ze fouten maken en dat je daarvan leert, weet je. Als je niet op je bek gaat, leert niet.
2: Precies.
1: En dat kan je in de nacht heel goed op je bek
0: 100%.
1: Gaan. 100%. En dat is heel belangrijk. En er zijn natuurlijk allerlei verleidingen te bespeuren in de nacht die misschien wat minder leven op de werkvloer. En daar kan je dan aan branden. Of je kan de kansen eruit pakken, weet je. En dat is. Ja,
0: merk je dat ook wel, dat die gesprekken, nu dat Lotte er zit. Kijk, ik neem aan dat je gewoon nog steeds wel betrokken bent bij.
1: Ja, ik moet wel zeggen,
0: of
1: minder,
0: niet helemaal minder,
1: hoor,
0: minder.
1: Want het is ook niet echt nodig. Ik wil ook niet in iemands vaarwater gaan zitten, weet je, met dat soort dingen. Dus ik heb dat echt aan Lotte
0: toch
1: gelaten.
0: Toch een beetje losgelaten.
1: En ze heeft dat redelijk warm overgedragen gekregen. Dus ik heb alle vertrouwen in dat ze
0: dat
1: doet op haar manier. En ik wil daar ook niet tussen zitten, weet je. Ik heb dat gedaan. Daar heb ik mijn missie in gehaald. Ja. Mijn doelen zijn gehaald.
0: Jouw doelen zijn zeker
1: en nu
0: behaald.
1: En kan zij haar doelen, want zij heeft ook hele frisse doelen, weet je. Ja. Gewoon, je leest het in alle installaties, weet je, vrouwen veiliger op straat.
0: Ja, 100%.
1: Nou, dat kan zij weer heel goed. En zo zijn we een team. Ja. En dat is natuurlijk, doet zij ook niet alleen. Want er staan een hele hoop, er zit een hele nachtraad achter met allemaal hele actief betrokken mensen uit de Haagse nachtleven. En die maken samen de nacht. Dat hebben wij ook met een groepje gedaan. Weet je, ons Steven van Lummel, David Zog, Brian de Sutty.
0: Ja. Toevallig waren we laatst bij hun ook bij de Intercity. En dan zie je hoe ze actief ze zijn als ondernemers. Dat is heel mooi om te zien. Maar naast dat we ik vind het gewoon dat het een statement is geweest van hoe erg nu de nachtcultuur ook echt op de agenda staat van de politiek. Dat heeft er heel erg bij geholpen. Maar zit je natuurlijk ook gewoon in de Haagse band Splendid.
1: Zeker.
0: En jullie hebben vorig jaar het album uitgebracht Karate.
1: Karate.
0: Ja, het hebben we al FOMO van gedraaid. Het is al meerdere nummers al.
1: Ja, ja.
0: Maar wat mij opvalt, want ik was een beetje aan het zoeken. Maar toen stond er echt iets in waarvan ik dacht, er stond in als het werelds eerste flow state album.
1: Oh ja, ja dat is.
0: En toen dacht ik echt bij mezelf, nou, ik ben zo'n leek. Ik denk, dat moet ik toch even aan je vragen. Want Splendid is natuurlijk reggae, hip-hop, pop. Het is bijna alles
1: gewoon,
0: op dit moment.
1: We zijn gewoon mixed genre, weet je. En dat is ook iets waar denk ik nu veel mensen weer naar op zoek zijn. Of tenminste, dat zien we bij de shows. Dus eigenlijk na corona stonden er eigenlijk alleen nog maar mensen van mijn eigen leeftijd. Ik ben 46. Mm-hmm. En nu staan er weer ook weer allemaal tieners vooraan. Ja. Weet je, 18-jarigen.
0: De kaderrol ging los.
1: Ja, precies, maar dat is wel vet. Want dan is de jeugd dus op zoek tussen alle AI-rommel en alle zwaar overgeproduceerde muziek. Misschien, of whatever, ik weet niet hoe ze dat voelen. Ik heb het nog niet zo...
0: Ze zijn meer op de LP's de laatste tijd. Precies, dus ze zijn niet meer van de AI.
1: Organisch gemaakte muziek, weet je. Dus hoe maak je nou muziek? Want iedereen kan tegenwoordig muziek maken. Je gaat naar Suno en je zegt... ze voert een prompt in, ik wil zo'n liedje. En dan krijg je dat eruit. Dus iedereen kan muziek maken. Maar hoe maak je het nou echt, weet je? En dat is wel vet dat er dus steeds meer jongeren... weer terug naar dat puristische beleving van muziek gaan. En dan komen ze ons tegen, blijkbaar. Want dan staan ze daar. Maar Flow State Album, ja... Ik kan het uitleggen, is heel simpel. Wij maken muziek op onze manier. En soms... We hebben platendeals gehad en heel veel gespeeld door de hele wereld. Mm-hmm. En dan komt er ook druk op te staan. Want dan komt
0: een beetje gestuurd.
1: Komt de demand, weet je, wordt geleefd. Ja. En dat is heel mooi. Maar daarmee raak je ook een beetje eigen creativiteit kwijt, weet je. En dan ga je heel focussen op perfectie. Want dat moet beter en dat moet beter en dat moet beter. Waardoor soms iets overbedacht wordt of zoiets. Of niet meer echt helemaal echt voelt.
0: Ja, dan is je essentie van jezelf een beetje kwijt.
1: Ja, omdat je maar moet bijblijven met een bepaald succes. En dat hebben we op een gegeven moment gewoon losgelaten. Toen zeiden we gaan gewoon weer muziek maken en we zien wel wat er gebeurt. En daar komt dus karate uit, maar ook de vorige plaat Reality Check kwam ook uit zo'n soort omgeving. Maar nu zijn we gewoon eigenlijk, we maken gewoon zoals we het vroeger deden. We gaan de studio in, we bedenken een liedje. Dan nemen we gewoon de instrumenten van op. Dan produceren we dat een beetje. En dan hebben we Moxie Mappy, die ken je misschien ook wel. Hij is onderdeel van Dolly Min, de punkband.
0: Ja, die hebben toen ook bij Haagse Popgala prijs gewonnen, als het goed is uit mijn hoofd.
1: Ja, zeker, klopt. Ja, en hij is ook een hele goede hip-hop producer en gewoon producer aan zich.
0: Ja.
1: Dan sturen wij de sporen naar Mappy. En dan maakt hij daar een mooi mixen van. En dan hebben we weer een plaat. Na verloop van tijd. En dan is het dus niet, dan is er geen druk meer. Weet je, wij kunnen bepalen wanneer iets af is. Wij kunnen bepalen wanneer we het releasen. We kunnen bepalen wanneer we het bundelen. En we kunnen bepalen wanneer we optreden. Dat is een wijze luxe positie.
0: Ja, maar dat geeft wel druk.
1: Flow. En omdat dat dus een vloeiende soort van organische beweging is, wordt de muziek weer leuker en in onze optiek voor onszelf beter. Weet je, wat de rest van de vindt, moet zij zeggen.
2: Maar. Hebben jullie er zelf ook dan meer plezier in om het te maken?
1: Zeker. Nee, ik ben helemaal back. Weet je.
0: Dat, you're back in business.
1: Dat heb ik een tijd niet gehad, hoor. Ik heb ook een tijd gehad dat ik dacht van, joh, geen zin meer in, man.
0: Ja, dat je het even een beetje kwijt was.
1: Ja.
2: Ik denk dat je het ook goed hoort bij een band. Wanneer ze er plezier in hebben, dan is de muziek ook echter of zo en puurder. Dat,
1: goed. Daar kan ik niet over oordelen, maar voor mij voelt het persoonlijk wel zo. Ja.
0: Hey, we gaan zo meteen ga je een nummer voor ons spelen. Maar voordat we dat gaan doen, vragen we altijd aan de persoon die bij ons in de studio zit: wat is je favoriete Haagse nummer?
1: Zo.
0: En dat mag alles zijn.
2: Nu vraag je van iemand, hè?
0: Ja, daarom. Ik ben echt benieuwd. Omdat je zoveel mensen kent ook binnen de scene. Ik ben echt benieuwd waar jij naar luistert. Je favoriete Haagse nummer.
1: Ja, er is één reggae liedje van Anouk. Volgens mij heet die In The Sand of zoiets. En
0: die heb ik gevonden.
1: Volgens mij is dat een reggae toen, weet ik niet zeker hoor. Maar dat, als het goed is, dat vond ik echt vet. Dat ik dacht van, wow, ze gaat in één keer wat anders doen. En ik zat er heel erg in, ik kom uit de surf scene, weet je. Ik zat vanaf mijn zevende en daar ben ik in opgegroeid. Daardoor ben ik ook muziek gaan maken en kunst. En dan wil ik wat allemaal creatieve uitingen daardoor gevonden. En toen luisterde ik heel veel naar een bandje Sublime. Uit Long Beach, Californië hebben we 22 mei ook voorprogramma van gedaan als een soort tienerdroom die uitkwam.
0: Ah.
1: Maar dat was wel vet. Toen zij maakte dus rock en zij was de eerste soort van die ook dan tussen dat hele rockgenre ook een soort van reggae
0: gewoon er tussendoor gooide.
1: Toen dacht ik zo, dat is vet. Dat heeft voor mij blijven hangen, weet je. En dat,
0: leuk, dus we gaan gewoon luisteren naar jouw favoriete nummer. En dat is Anouk In The Sand. En dan zijn we zo
1: terug. Ik weet niet of het een reggae liedje is.
0: We gaan het gewoon even testen, kijken of het klopt.
1: Dat is de goeie.
0: Hopelijk wel. Is dit hem of niet?
2: Het klinkt niet heel reggae.
1: Nee.
0: Maar je weet maar nooit, toch? Dit is...
1: Nee, dit is niet reggae. dat is hem niet. Dat is hem niet.
0: Dat is hem niet.
1: Nee, hij staat ook op de Lost Tracks van Anouk. Wacht, ik ga...
0: De Lost Tracks?
1: Ja, Lost Tracks.
0: Oké, wacht. Ik heb wel... Kijk, Dit wordt wat hoor. We gaan op zoek naar het favoriete nummer. Maar dan moeten we erachter komen welke het reggae-nummer is van...
1: Ja, luisteraars, het weten. SMS ja, eventjes naar...
0: SMS even. Willem, zoek dit. Anouk, reggae-nummer.
2: Ik zie hier wel een versie van Nobody's Wife in reggae. Maar...
0: Het is goed dat we wat meer tijd hebben. We kunnen hem ook zo meteen naar je live nummer spelen. Dan kunnen we het even opzoeken. Dan gaan we eerst gewoon even naar een zomernummer.
1: Ja, doe maar even.
2: Doen we dat.
0: Ja, toch? Want anders... ik weet hoe we zijn. We kunnen dan ook gewoon even een nummer draaien van Splendid, The Beach.
1: Ja, oh ja, dat is goed. Laten we naar het strand gaan.
0: Gaan we even naar het strand. We gaan al de hele week naar het strand. Heerlijk. Gewoon even lekker genieten.

0: Ja, en dat was de beach van Splendid. Want we hebben natuurlijk hier Pat Smit in de uitzending zitten. Nog steeds, ja, die zit al helemaal, ja, al die draden ook, hè, wat een gedoe.
1: Spaghetti.
0: Hey, want wat veel mensen niet weten, de reden waarom ik je ook heb uitgenodigd is één, sowieso stond je al heel lang op mijn lijstje om uit te nodigen, omdat ik je gewoon een toffe gast vind.
2: Nou,
0: dat sowieso.
2: Ja,
0: en met alles wat je doet voor de stad. Maar ook omdat jij de favoriete artiest is. Bent van Willem. Met Splendid.
2: Oh,
0: ja, en
2: zeker.
0: Gewoon met wat je doet. Elke keer als we jouw muziek draaien, dan krijg ik een heel betoog over hoe goed dit is. En dat het meer landelijker bekendheid.
2: Ja. Dus nou, dat... Het is ook een keuze, weet je. Want er zijn een aantal momenten geweest in onze muziekcarrière dat we misschien wel hoger hadden kunnen raken we zitten toch een beetje in een niche, weet je, en dat is ook wel lekker om in te zitten, vinden wij. Maar dan hadden we dus naar de markt toe moeten schrijven en we zijn gewoon
0: gewoon jezelf gebleven.
2: Zelf gebleven. Natuurlijk zijn er ook wat schommelingen geweest in het gevoel van wanneer ben je nou jezelf, weet je, want door de jaren heen met veel aandacht beïnvloedt je mening over jezelf ook en dergelijke. Maar goed, waar het voornamelijk om gaat is dat we gewoon altijd zijn blijven maken wat wij willen maken en niet zijn gaan maken wat de markt van ons vraagt. En ja, dat is een keuze. Hadden we ook niet kunnen doen en hadden we misschien wel nog hoger kunnen zitten. Maar misschien is het ook nog wel, komt de tijd nog wel dat het
0: de
2: bovenlaag raakt. En,
0: je weet maar nooit.
2: Nee, precies. En ik vind muziek maken gewoon veel leuker dan al het succes wat erbij hoort. Weet je, ik vind dat die flow om daarin te zitten en met z'n allen die tunes te maken is veel waardevoller dan al het succes wat het oplevert, weet je. Want je kan niks meenemen in je graf in, maar de herinnering wel.
0: Ja. Bam, even one-liner. Bam. Hey, welk nummer ga je voor ons spelen? En wat is een beetje de uitleg daarvan?
2: Hij heet Heartbeat. Dat komt door de mimosa, denk ik.
0: Ja, we gaan ervoor.
2: Doe er nog maar één. Maar nee, het gaat over dat je eigenlijk niet. Dat slaat eigenlijk op wat ik hiervoor zei, weet je.
0: Ja.
2: Je hebt niet zoveel nodig, alleen een hartslag en zuurstof. En dan, dan zou je mogelijkerwijs in leven kunnen blijven als je een beetje de voedselpyramide onder controle houdt.
0: Hey, we gaan lekker naar je luisteren. Ik zet onze microfoons uit, want dan gaat de camera volledig op jou.
2: Spannend.
0: Spannend.
2: Nou, ik hoop dat het goed gaat.
0: Ja, joh, toch altijd wel.

0: Yeah.
1: Ja, dank je.
2: Hoe voelt dat nou, Willem, om je, gewoon je favoriete artiest gewoon luid? Hij zat helemaal uit te tunen, hè? Hij zat helemaal in.
1: Ik had ook een tijdje mijn ogen dicht. Dus, ja.
3: Nee, maar dit blijft ook zo'n fantastisch nummer.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Ja. Onwijs bedankt voor je komst. Staan er nog primeurtjes op de horizon die we stiekem kunnen vertellen?
1: Nou ja, volgens hebben we samen 25 jaar, dus dat moeten we vieren. Oh. Maar 18 juli spelen we bij de Shore hier in Scheveningen. Eigenlijk onze thuisbasis. Daar repeteren hebben we vorig jaar ook al een
2: leuke tent
1: gerepeteerd met warm weer. En daar zit ook een groot gedeelte van onze achterban en vrienden. Dus super gezellig. 18 juli spelen we daar bij Sunset Sessions. En daar kan je komen kijken. En er komen vast heel veel nieuwe liedjes aan. En wanneer kan ik je helaas nog niet vertellen. Want ze zijn nog niet af.
2: Ja, daar gaan we. Ik dacht
1: maar
2: misschien,
1: er staan er wel
2: misschien
1: een hoop
2: staan klaar.
1: Ja.
2: Hey, onwijs bedankt voor je komst. We wensen heel veel succes voor de aankomende tijd. En genieten misschien als wij tijd hebben komen zo even kijken bij Shore. Ja, ik vind dat wel. Shore is altijd een hele relaxe plek.
1: Ja, het is leuk. Het wordt een leuk weekend. Want de avond daarvoor is ook Caravan & Sun, een Nieuw-Zeelands bandje wat daar speelt. Dus ze hebben 2 dagen achter elkaar programmering.
2: Nice.
1: En het heet Sunset Sessions. Dus, het is
2: gewoon met zonsondergang.
1: Dus, ja, de zomervakantie is net begonnen. Dus je kan gewoon je kinderen meenemen, want die kunnen gewoon laat naar bed.
2: Ja, toch?
1: Ja, toch? Knallen.
2: Precies, zo hoort het te zijn. Ja. Wij houden je in de gaten. Volgend jaar, natuurlijk, als het 25 jaar bestaan, gaan we gewoon. Misschien moeten we gewoon iets specials daaromheen bouwen.
1: Als jij dat leuk vindt, dan doe ik graag mee.
2: Ja, lijkt me wel leuk. Ik heb je nummer gevonden. Ik hoop dat dit hem is. Nobody's Wife met een reggae versie.
1: Ja joh, doe me die maar, dat is goed.
2: Dus we gaan kijken.
1: Misschien heb ik me vergist in de titel.
3: Kijk wat het is.
2: Of dit hem is.
1: Hij is wel
2: ik ben
1: vet,
2: even heel benieuwd. Nee, wacht
3: dat
2: even.
3: Zijn de meisjes uit Den Haag.
2: Dat was wat anders.
1: Goed, dames en heren, dat was niet Anouk.
2: Dat was wat anders. Ik had er wel klaarstaan. Kijk of dit hem is. Wacht even. Is dit hem?
1: Ja, dit is hem. Ja, sorry. Gewoon helemaal.
2: Thank the Lord.
1: Maar dat vond ik dus sick, weet je. Dat zij dus als eerste Haagse artiest dit genre adopteerde op dat niveau, zeg maar. Dus Anouk, Nobody's Wife, reggae versie.
2: Ga genieten. Yes!

0: Ja, en dat was de halve versie van de reggae van Nobody's Wife van Anouk. Wacht, Willem, niet met je handen aanzitten. Niet met je handen aanzitten. Aan die camera, want anders dan zit hij... Ja, dat is precies. Wacht, nu moet ik hem even zo. Hup, hup, hup. Ja, dat werkt even. We zitten in ons laatste kwartier. En de tijd gaat zo hard en we moeten nog van alles en nog wat doen. We beginnen eerst dan even met de verjaardag van... Van onze lieve... Oh ja, wacht, ik moet jullie aanzetten ook nog. Ja, wat een chaos, jongens. Chaos. Heel mijn hoofd. Heel mijn hoofd.
1: Even 4 seconden in en 6 seconden uit.
0: Zie, dat gebeurt als je mimosa's hebt, hè. Dan gaat dat echt, dan wordt het helemaal chaotisch. Want ik heb een nummer voor Lenio gevonden. Die is volgende week jarig op de 16e. En ik heb dus dit nummer voor je gevonden. Nee, wacht.
2: Nee, niet die.
0: Nee, wacht. Ik moet deze even afsluiten. Maar ik
1: ze
0: heb
1: leert
0: wel...
1: het ook nooit, hè? Het nee, elke week is hetzelfde fout. Ja,
0: ja. Ik heb dit gevonden, want ik dacht een beetje Latin vibes. Felicidades. Nu mag ik wel bewegen met mijn

0: Bam!
1: Ah, dankjewel. Ja.
2: Leuk, hè?
1: Lieve, lieve, lieve. Feliz.
2: Oh, ik heb een kaartje voor je.
1: Oh, dat liefde.
2: En een kleinigheidje.
1: Is de kaart of een kleinigheid eerst?
2: Nou ja, de kaart kan, het kan tegelijk. Je kan het zien wat het is, dus dat scheelt weer. Lekker. Ja, toch?
1: Kijken.
2: Ja, want er wordt 33. Gaat hij gewoon een feest...
3: 33.
2: Feestmaanden gaat hij tegemoet.
3: Hij gaat de aankomende maanden...
2: aankomend jaar is gewoon één groot feest.
3: Aankomende twee jaar vind je dus 33 jaar.
1: Kanjer.
2: Kanus, wat had ik er anders? Ja, dat
3: Kanus. Blijft
1: haken. Alvast van harte gefeliciteerd. Met het net in de zomerstop, maar net jarig. Een kleinigheid voor je start van je zomer. Dikke knuffel op deze.
2: En ja, toch?
1: Bij de team ADHD. Dankjewel.
3: Wat een leuke kaart ook.
2: Dat was wel leuk, toch? Ja, ik hou van de dingen. Geen
1: Willem en Lucy. Oh, wat dankjewel.
2: Maar het was een beetje zo van dat ik ineens dacht... Oh ja, je bent volgende week.
1: Dankjewel, is heel lief. Dankjewel.
2: Maar ik dacht, je houdt van bier, maar ik dacht, je houdt niet van normaal bier. Dus we hebben
1: dank je.
2: Wat is het? Een Desperado's.
1: Desperado's is wel een ding, man.
2: Dat is toch wat meer...
0: Lekker despotje.
2: Ja, er zit toch altijd wat anders in. Zit er niet tequila in? Dus
3: tequila flavored. Tequila flavored.
2: Ja, toch? Tequila flavored.
1: Dan hou ik wel van bier. Dankjewel. Dankjewel, dat is heel lief.
2: En dan gaan we ook... mag ik op je feestje komen?
1: Ja, vrijdag. Oh, yes. Vrijdag 17 juli.
2: Echt? Ja. Oh, dan kom ik na de barbecue.
1: Dat is goed.
2: Gaan we meteen mee.
1: Jullie ook wel, hoor.
2: Wordt chaos.
1: Jullie ook wel.
3: Ik kan helaas.
0: Ik ben aan het werk. Maar
2: Luus is aan het werk. Ik probeer iedereen de hele tijd te overtuigen van ga mee. Hey, het volgende ding is natuurlijk ook dat we afscheid gaan nemen van Willem. Want het is vandaag Willems laatste uitzending.
3: De laatste officiële.
2: Laatste uitzending van ADHD. Ja. Dus ik heb daar wat op gevonden. Want ik heb alle foto's uitgeprint ooit gemaakt. Dit hoef je niet uit te pakken, want dat zijn gewoon de foto's. Maar er komt dus wat anders bij. Wacht even hoor.
0: Hoppie veel foto's.
1: Je hebt veel gedaan.
3: Hoeveel foto's hebben wij gemaakt?
2: Kapot veel. Het zijn 100 in totaal. Ik moest een paar skippen. En dan is dit het... daadwerkelijke
1: dat als
2: ding.
1: Als je in de camera zien ook dit. Jeetje. Ja,
2: ik weet niet of de camera ziet.
0: Kan je dit ook even
2: opdraaien? Ja, het staat op de camera.
0: Ja, maar ik wil het ook even zien.
2: Oh. Het is een groen-geel lijstje met daarin de belangrijkste momenten van Willem. Dus zijn eerste Haagse avontuur. Mark Rutte in de studio. We hebben top 070 erin. Wat hebben we nog meer? Reigers. Wat heb ik nou nog meer? De allereerste keer dat hij ooit in de studio zat. Dat is de meest middelste linker foto. Ja. Dat was de allereerste keer co-host bij ons in de studio. Even kijken, nog meer gekkigheid. En tussen de foto's zitten ook... Het is echt zo opgedeeld. De foto's zijn opgedeeld in uitzendingen per jaar. En dan ook nog... Wat had ik nou nog meer? De sidequest die we allemaal hebben gedaan. Want we zijn naar Museumnacht geweest. En dan weet ik het allemaal, de chaos. Ja, we zijn naar heel veel dingen geweest.
3: Ik heb er geen woorden voor. Deze krijgt een mooie plekje thuis.
2: Je hebt er geen woorden voor. Dit is je moment om wat te vertellen. Hallo, ik heb geen woorden voor. Doei.
3: Fantastisch. Ik heb echt een hele...

0: mooie tijd gehad. En ergens heel jammer dat het doorgemaakt gaat. Natuurlijk een heel mooi eigen avontuur aan op de maandagavond.
1: Mm-hmm.
0: Maar mochten jullie ooit iemand nodig hebben om nog een keer langs te komen, dan hebben jullie mijn nummer. En ik wens jullie heel veel plezier met de rest van de periode.
1: Ja, jij succes met de start van je eigen muziekshow.
2: Ja, eigen showtje.
0: Ja, ja, gaat het voor.
1: Nou, ik dacht er komt wat meer uit, maar nee, dat is een beetje wat.
3: Sprakeloos, dat is goed.
1: Ja, dat is ook goed.
3: Sprakeloos.
1: Ja. Want dan gaan we, voordat we echt de officiële afsluiting gaan doen, gaan we natuurlijk even een nummer draaien.
3: Nou, en dat gaan we even niet.
1: Oh, want, niet.
0: Ja, precies.
3: Ja, want wij hebben ook nog wat voor jou.
1: Oh god.
3: Ja. Ja, ja, dus dat nummertje, dat wacht maar even.
1: Nee.
3: Zeker wel. Wij hebben even een tasje samengesteld.
1: Okay.
3: Dankjewel. Met de benodigdheden voor deze zomer.
2: Voor deze zomer.
1: Om mentaal bij te komen voor alles.
3: Mentaal bij te komen. En dat kan met heerlijke sokken aan. Ik hoop eigenlijk dat je die gewoon het leukst vindt.
2: Ik denk het wel.
1: Ik heb echt mijn sokkentour. SpongeBob sokken. Ja, natuurlijk. Dat is toch niet eens een question.
3: Want ja,
1: dat
3: jij
1: was niet de bedoeling.
3: Jij
1: dit.
3: Natuurlijk ook bedankt voor dit eerste halfjaar seizoen.
2: Ja, inderdaad.
3: Want jij bent de dame achter alles qua voorbereiden, qua regelen.
1: Cute.
3: Dus,
2: ja, sowieso dankjewel Dees voor alles. Voor de kans die je ons geeft. En,
1: het was niet
2: alles.
1: De bedoeling dat mijn moment werd ineens.
2: Ja, wel,
1: hij gaat
2: ja,
0: nee, maar dit hebben we allemaal voorbereid.
1: Ah, ja, oké.
2: Okay. Ja, voorbereid. Nee,
0: wacht even
3: bij. Het is iedereen's moment. Het is samen een zomer.
1: We hebben zo. En we hebben niet. Wat heb ik voor Luus? Voor Luus heb ik ook wat trouwens.
2: Nou, kijk.
1: Ja, want ik heb in true fashion. Volgens mij geef ik dit elk jaar. Want volgens mij heeft Willem er al één. Maar jullie hebben er nog nooit één gehad.
2: Oh,
1: dus Luus mag als eerst kiezen. Het is een soort van. Ja, je kan er cocktails in doen. Drank als je op vakantie gaat. Het is makkelijk op te rollen. Welke kleur wil je? Wil je blauw, roze of paars?
3: Laat mij eens even goed kijken.
1: Het is allemaal hetzelfde.
3: Ja, maar ik krijg keuzes
1: terug. Oké, nou ja, hier, nee, kijk maar. En dan de rest krijgen de jongens.
2: Moet ik makkelijk voor je maken?
3: Nee hoor, laat maar even
2: rustig
3: kijken. Ik wil blauw. Jij wil paars.
2: Yeah.
3: Goeie keuzes.
1: Willem krijgt roze.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, het is je cocktailhouder.
2: Oh,
1: stel dat je naar een festival gaat.
3: Ja, dan mag dit mee, hè?
1: Dan mag dit mee.
3: Ja.
1: En dan kan je dus gewoon vullen. En dan gaan ze niet moeilijk doen.
3: Klopt.
1: Dus dan kan je ook gewoon water invullen. En dan is het gewoon heel relaxed. Want
0: kan
1: je
0: gewoon vastmaken
1: keer,
0: zo.
1: Ja, kan je gewoon vastmaken.
2: Nou, nou, dit is geweldig.
1: Ook op vakantie, weet je. Stel je gaat naar Spanje. Wat, je kan altijd... Nou...
2: Kan de pil in.
1: Ja, kom... daar word je wel op gecontroleerd. Ik weet niet of dat de zomer heeft.
3: Nee, ze hebben gisteren niks doorgehad er bij de opposit.
0: Maar kracht geen zomer in de binnen.
2: Nee, maar thanks deze voor dit seizoen weer. Je hebt goed weer gemaakt.
1: Dus, wat gaat er snel doorheen, hè? Wat hebben we allemaal meegemaakt? Mark Rutte met kerst.
0: Ja, ik ben de kerst. Wij zijn de kerst.
1: Wij zijn de kerstbal. We hebben de top 070 gedaan. Lenio heeft bijna elke maand een voordracht gedaan.
2: Oh ja, inderdaad.
1: Volgens mij eentje eerst niet, maar bijna elke maand heb je voordracht gedaan. En toen kwam je als co-host erbij.
0: Luus heeft ook zelf...
1: Luus heeft eigen Haagse avonturen gedaan.
3: Ja.
1: Ja. Jij hebt toen Panorama Mestdag gedaan. Ja. Wat echt je favoriete Haagse avontuur was.
3: Sowieso allemaal eigen interviews natuurlijk. Jij natuurlijk vorige
2: week.
1: Het is wat.
2: Ik heb wat meer dingen over cultuur geleerd.
1: We hebben 3 voor 12 hebben gedaan. In Paardcafé.
2: Langs
1: de radio geweest. De Talpa Studio Radio. Vet. Ja, dat
0: is te veel om op te doen.
1: Dat doen we veel, hè?
2: Ja.
3: Okay. En dan hebben we er ook gewoon nog een heel leven naast.
1: Ja. True.
0: En die rondleiding van het spookachtige spookding.
3: Ja.
0: Dat is ook leuk.
3: Ja.
0: Misdadig Den Haag.
1: Misdadig Den Haag, ja.
3: Museum.
1: We gaan op heel veel sidequests af en toe. Als wij gasten hebben, dan kunnen we op sidequests gaan. Dan hoeven we meestal dat heerlijk. Het is puur genieten. Hey, ik wilde toch eventjes dit nummer gewoon, al is het een heel klein beetje. En dan laat ik gewoon de microfoons open. Want ik vind dat Willem dit nummer zo vreemd vindt. En ik vind het gewoon zo'n leuk nummer. En dan gaan we gewoon, we nemen je gewoon even mee. Herken je het nummer al?
0: Rokkoe!
1: Gewoon, want denk ik, kunnen we een beetje achtergrondmuziekje. Is wel fijn, toch?
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja, dat is heel
2: klinkt alsof iets gaat zeggen te worden.
1: Nee, het is het duiflied. Het duiflied. Dus dan af en toe krijg je gewoon een roekoetje erdoor. Ik dacht, dat is wel relaxed. Dan neem ik je mee in de uittips voordat we gaan afsluiten. Zullen we afsluiten in deze race-stijl?
2: Ja, tuurlijk.
1: Zullen we het nummer straks in?
2: Ja?
1: Oké, kijk. Laten we deze even aanstaan. Gaan we eerst even uittips met je doornemen.
0: Dames en heren.
1: Heel relaxed, heel relaxed.
0: Uitgaan vanavond.
1: We hebben avondradio ineens. Zometeen kan je naar het Zeeheldenfestival. Dat is vanmiddag al lekker aan de gang voor de kinderen. En dan... Oh, hoor je? Oeh! Oeh!
3: jij niet eens door die uittips heen komt.
1: Nee. Zeeheldenfestival. Nou, dan kan je daar gezellig heen gaan. Dan hebben we aan de... Moet ik even goed kijken. Aan de Haagse kust hebben we een stukje Frankrijk. En dat is namelijk Alliance Française. Of die heet Bastille Day. Dus dan heb je zo'n barbecue loterij. Live optreden van Issa Bourneau. En het Franse consul-generaal Catherine Feuil is er. Dat is tussen 4 en 12. Dus wel heel leuk. Het is een soort van viering over ter ere van de Franse Nationale Feestdag.
0: Nice.
1: Ja, okay. Française feestelijke avond voor Franse muziek. Frans. We hebben het Zomercafé XL in het Zuiderpark, waar je terecht kan. Minimarkt, workshops. En dat is morgen tussen 12 en 4 bij het Zuiderparktheater. En dan hebben we natuurlijk de parade, waar iedereen heen gaat. En we hebben vanavond, om los te gaan, Caribbean Night vanaf 11:30 in het Parkcafé.
2: Leuk.
1: Ja.
2: Leuk.
1: Heerlijk, hè? Beetje lekker weekend. Ik vond het wel roel. Maar dan gaan we nu wel even goed afsluiten. Gaan we echt afsluiten zoals we ooit zijn gestart in september.
0: Ja.
2: Uh-oh.
1: Ooit zijn we zo gestart in september.
0: Ja, zolang het maar dit niet dit nummer is. Dit.
1: Roel. Ik moet hem even goed vinden hoor. Oh, heerlijk. Ik vind het zo'n leuk nummer. Nee joh, bam, we gaan er gewoon mee uit. Doei, doei. Nee, maar hoe heet het? We hebben in september zijn we ooit gestart met deze vage traditie. En toen heb ik een tijdje gestopt, want mijn moeder zei... Ja, dit klinkt wel erg egocentrisch, deze rij.
0: Dat was erg leuk.
1: Het was wel erg leuk.
0: Banger.
1: En we hebben toen Ron ook meegesleurd de studio. En ik weet niet of het dit keer weer gaat lukken, maar we gaan er gewoon voor. Om te kijken of het vast niet, maar we gaan er gewoon voor. Het nummer heet Desiree, het is van Gibor Beko. Ik vind het gewoon hilarisch. Het is een feestnummer en daarmee gaan we de zomer afsluiten.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag-leider Richard de Mos is de gast in het radioprogramma Spuigasten. Hij zal het hele uur worden geïnterviewd over het nieuwe coalitieakkoord. De Mos heeft gistermiddag het nieuwe akkoord gepresenteerd met zijn nieuwe coalitiepartners VVD, DENK en het CDA. Uit de nieuwe plannen voor de stad komt een aantal grote veranderingen naar voren. Zo wil de nieuwe coalitie afzien van opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Zij wil hier direct aan de slag met de bouw van seniorenwoningen. Ook het betaald parkeren wordt afgeremd. Op Houtwijk na worden er geen nieuwe wijken toegevoegd aan de parkeerregulering. De nieuwe coalitie wil verder flink gaan investeren in tal van onderwerpen, zoals plekken voor woonwagens, maatschappelijke opvang en het werven van 80 BOA's. Daartegenover staan bezuinigingen in de gemeentelijke organisatie en wordt de armoedebestrijding hervormd. Gisteravond trad de rapformatie The Opposites op in het Zuiderpark. Willy en Big Two zijn bekend van grote hits als Slapeloze Nachten, Broodje Bak Pauw en hun nieuwe single Feestje op mijn Graf. Het concert was uitverkocht. Er waren 20.000 mensen. De uitverkochte liveshow stond in het teken van pure energie en collectieve chaos. Opposites werken ook nog aan nieuwe muziek. Dan nog het weer, droog en eerst mogelijk nog wat bewolking, daarna zonnig en warm. Bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 29 graden. Vanavond en vannacht droog, minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, maxima dan circa 29 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Nu, Spuigasten.
6: Welkom bij Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag FM, Omroep West en natuurlijk als podcast. Leuk dat je luistert, welkom. Mijn naam is Lieuwe van Sloten en samen met Ron Vrezen presenteer ik deze uitzending. Ron, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
6: En een hele speciale uitzending hè, vandaag.
7: Zeker, want we gaan het hebben over het gisteren gepresenteerde Haagse coalitieakkoord.
6: Ja, ik was erbij. Jij hebt het via de livestream, via de beelden gezien.
7: Via de livestream kunnen volgen. Ik vond het een wervende bijeenkomst. Het straalde veel energie uit. Je ziet duidelijk, als je het akkoord leest, een koerswijziging op een paar grote punten. He, asielopvang natuurlijk, maar ook klimaat. Ook hoe je met de auto en parkeren in de stad omgaat. Dus er is veel over te vragen. Ook veel kritische vragen over te stellen, denk ik.
6: Ja, en dat gaan we een heel uur lang doen. Met niemand minder dan Richard de Mos. De hoofdrolspeler, kunnen we wel zeggen. Schrijver van het akkoord. Goedemorgen.
8: Medeschrijver, bescheidenheid ziet de mensen. Dat hebben we met drie andere partijen gedaan. Met 8 fantastische onderhandelaars.
6: Ja, het is out in the open, hè? Het is eruit.
8: Het is eruit,
6: waar ben je het meest trots op?
8: Nou ja, trots op dat we natuurlijk een echte koerswijziging gaan doen. En daarbij ook een historisch groot bedrag hebben kunnen vrijspelen. Je moet ook allemaal betalen je plannen. En een bedrag van meer dan 106 miljoen euro per jaar... wat we kunnen gaan investeren in de stad, in veiligheid, in bereikbaarheid, in de economie. Ja, belangrijk. En inwonen natuurlijk. Dus we hebben er heel veel zin in.
6: Ja, die koerswijziging, dat zie je inderdaad op allerlei terreinen terugkomen, hè? Het is echt een breuk met de voorgaande jaren, zullen we maar zeggen.
8: Ja, we hebben natuurlijk stevig oppositie gevoerd vanuit het Hart van Den Haag, omdat we ontevreden waren over de ingezette koers. De dingen die goed zijn gegaan, die hebben we ook altijd gesteund. Bijvoorbeeld de woningbouw in Laak. Daar hebben we gewoon de plannen van een D66-wethouder gewoon gesteund. Maar er ging heel veel fout en we hebben nu een ander akkoord met 4 partijen. En ja, we hebben er heel veel zin in.
6: En waar zie je nou dat Hart voor Den Haag DNA erin?
8: Nou, het hart van DNA zit eigenlijk in het hele akkoord, zie je dat wel terugkomen. Er wordt geluisterd naar, naar de burgers, er is ruimte voor cultuur, meer wonen, meer aandacht voor veiligheid. Zeker ook veiligheid voor vrouwen, het Philomena-centrum wat er gaat komen voor vrouwen die kampen met huiselijk geweld. Dus bereikbaarheid natuurlijk, het parkeren waar eindelijk aandacht voor is. Niet alleen maar aandacht voor parkeren voor de fiets, maar ook een keer aandacht voor parkeren voor de auto. Daar is ook geld voor gereserveerd. Economie natuurlijk, fors investeren in de aantrekkingskracht van deze stad, internationale bedrijven naar deze stad halen, het veiligheidscluster versterken. Dus ja, we zien heel veel handafdrukken, niet alleen van mijn partij en gelukkig ook van VVD, Denk en CDA.
6: Ja, we komen er allemaal over te spreken. Ja,
7: ja, het valt mij op, Richard, dat je in die hele opsomming asielopvang niet noemt.
8: Nee, maar dat hebben we gisteren zo uitgebreid
7: over. Nee, dat snap ik wel, maar daar zit natuurlijk toch... Ja, maar daar zit, als je het hebt over het DNA van Hart voor Den Haag, natuurlijk toch wel een pijnlijk punt voor jou. Want je hebt, ja, campagne gevoerd met een asielstop. Die komt er niet. Je hebt de Sportlaan dichtgekregen, dat geef ik je na. Dat is een belangrijk succes wat je boekt bij deze onderhandelingen. Maar het sluiten van andere locaties gaat niet door. De spreidingswet wil het gemeentebestuur, wat er komt, gewoon uitvoeren. Heb je niet gewoon toch op dat punt bakcel gehaald?
8: Nee, want in het akkoord staat ook dat we een stevige lobby naar het Rijk mogen voeren. Het Rijk is verplicht aan de voorkant de afspraak van de spreidingswet ook na te komen. Namelijk een lagere instroom. Aan de landsgrenzen. We hebben een Europees asielpact wat tot resultaten moet gaan leiden. En als dat tot resultaten leidt, kan ook de taakstelling naar beneden. En daar zullen we het Rijk aan houden. We hebben ook voor elkaar gekregen dat we mogen lobbyen naar het Rijk om bijvoorbeeld een pand zoals aan de Regulusweg, een pand buiten woongebieden, beschikbaar te stellen voor asielzoekers. En hebben bewoners daar geen last van. Dat is ook een succes. En we hebben voor elkaar gekregen geen grootschalige opvang meer in woonwijken. Dat betekent opvanglocaties groter dan 100. Dat we die tegen het licht houden. Daar een alternatief voor zoeken. En dat woonwijken worden ontlast. Ja, ik vind het nogal een succes.
7: Ja, over die asielafspraken komen we zometeen nog uitgebreid te spreken. Maar nog even kort terug naar mijn vraag. Heb je toch niet een pijnlijk compromis moeten sluiten?
8: Nee, ik geef net een heel uitgebreid antwoord waarom dat niet zo is. Wij hebben
7: ontzettend... Ja, maar daarmee praat je het misschien goed. Maar het is wel zo dat je bij belangrijke punten waar je campagne mee hebt gevoerd niet hebt kunnen realiseren. Terwijl je wel de grootste partij van alle vier die partijen bent. Je bent in je eentje twee keer zo groot dan de rest bij elkaar van die coalitiepartijen. Ja. Dan zou ik denken, ja, je had op dit belangrijke punt misschien toch harder met je vuist op tafel moeten slaan, of
8: ja,
7: niet?
8: Ja, maar als je dan ziet dat D66 wegloopt vanwege de Sportlaan, omdat ze het veel te ver vonden gaan. Als je ziet dat D66 nu heel boos is op het behaalde resultaat. En dat mijn achterban heel tevreden is over het behaalde resultaat. De mailbox stroomt vol met mensen die zeggen, fantastisch gedaan, een koerswijziging. Zo wordt het ook ervaren door de
7: stad. En ze vinden het niet erg dat je die asielopvanglocaties ook openlaat.
8: Maar mensen begrijpen ook dat ik geen 23 zetels heb. Nog niet. Dus de volgende campagne zet ons op 23. We hebben geen absolute meerderheid. We hebben 16 zetels. Dat betekent dat we tot 23 zetels partijen erbij moeten zoeken. Ja, die waren het niet zo met mij eens op die spreidingswet. En een coalitieakkoord betekent ook water bij de wijn doen. Ja, ik heb een excellent wijntje geserveerd waar mijn achterban heel tevreden mee is en waar wijken ook mee worden ontlast.
7: Kan je zeggen dat als jij voet bij stuk had gehouden dat dit niet was gelukt?
8: Dan had je misschien geen coalitieakkoord gehad en hadden we aan de zijlijn gestaan en hadden we niks voor elkaar gekregen. Nu gaat de Sportlaan, een gevaarlijke cocktail, hè, 750 mensen met een zorgvraag, alleenstaande studenten, statushouders, asielzoekers. We zien in Amsterdam waar dat toe geleid heeft. Dat gaat niet door. Ja, daar ben ik apetrots op. Ook vanwege het feit dat we afzien van hotels, asielzoekers. Ook vanwege het feit dat we mogen lobbyen binnen het Rijk en naar de provincie, waar je ook een deal mag maken met andere gemeentes. Wilt u asielzoekers van ons, kunnen wij misschien statushouders van jullie, bijvoorbeeld met Wassenaar. Er is heel veel ruimte mogelijk om die taakstelling naar beneden te brengen en om met het Rijk te onderhandelen. En we hebben het grote succes, geen grootschalige opvang in woonwijken. Ja, daar was het pijnpunt de laatste jaren. En daar was de Sportlaan het thema van.
6: En was het niet ook zo dat je eigenlijk geen opties meer had buiten deze coalitie? Met D66 liepen de gesprekken natuurlijk tot twee keer aan toe stuk. Pro, dat was ook geen weg die je in kon slaan. Is het niet ook zo dat je wel moest... dat je dus wel water bij de wijn moest geven, omdat er anders inderdaad geen Hart voor Den Haag in het stadsbestuur zou komen?
8: Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in. En het is natuurlijk ook zo dat je natuurlijk bij een coalitieakkoord, ja, we zijn heel groot. Ik heb van Amert Abetaler begrepen dat je groot bent, dat je ook moet delen, hè, dat je macht ook moet delen. En als je vasthoudt alleen maar aan het eigen gelijk, dan hadden we aan de zijlijn gestaan, hadden we de stad niet bestuurd en had er zeker geen koerswijziging geweest. Je ziet nu een koerswijziging op heel veel gebieden. Dat is gewoon door invloed van Hart voor Den Haag. Ja, en dat je met 16 zetels geen absolute meerderheid tijd niet op alles je zin krijgt, is evident. En dat je bij een coalitie kort water bij de wijn moet doen. Ja, zo werkt Nederland coalitieland.
6: Ja, ik las in de inleiding nog een zin die viel mij op. Niet harder roepen, maar beter doen. Heeft die zin betrekking op jouzelf?
8: Nou, wij doen het vaak heel goed. We hebben natuurlijk 7 jaar lang niet de kans gehad om te besturen. Die kans hebben we nu wel. Die hebben we nu ook met beide handen aangegrepen. En nu moeten we gaan leveren. Hopelijk wat langer dan de vorige keer.
6: Ja, en betekent het dus de komende tijd dat jullie echt gaan doen en niet zoals de vorige periode veel roepen?
8: Nee, niet veel roepen. We zijn een oppositiepartij geweest die heel erg met vol energie, en ik vind dat roepen ook heel denigrerend, met heel veel energie hebben wij onze visie.
6: Waarom is dat denigrerend?
8: Nou, omdat roepen dat het niet waar is. We hebben heel veel moties voor elkaar gekregen. We hebben de meeste moties ingediend van alle partijen samen. We hebben voorstellen aangenomen. We hebben initiatiefvoorstellen geschreven. We hebben heel hard gewerkt. We zijn de wijken ingegaan. En we hebben de geluiden uit de wijken vertaald. Ja, dan vind ik het denigrerend om te zeggen, wat is roepen?
7: Je zegt dat is denigrerend. Maar jullie schrijven dat zelf op in de inleiding van het akkoord. Er staat niet harder roepen, maar beter doen.
8: Harder roepen en beter doen heeft op betrekking op de hele stad. De hele stad heeft tot naar elkaar geroepen. We hebben een polarisatie gehad. We hebben loopgraven gehad hier in het stadhuis. Daar krijg ik een paar te hik van. En nu hebben we hopelijk een coalitie wat ook kan samen gaan werken met de oppositie. Dat die loopgraven worden gedicht. En dat we een keer een stad gaan besturen. In plaats dat we elkaar iedere keer in de haren vliegen. Dat is de oproep. En ja, daar sta ik ook compleet
7: naar het eerste. Oké, helder. Zullen we naar het eerste belangrijke onderwerp gaan uit het akkoord? Dat er komt dus zometeen nog asielopvang, hè? Hoewel je er al veel over hebt gezegd, maar dat is woningbouw. Dat is ook al een trendbreuk met het vorige college, hè? Dat begon als eerste hoofdstuk met duurzaamheid, klimaat. Dit college begint met woningbouw.
8: Ja.
7: Dat is dus jullie topprioriteit.
8: Zeker.
7: Jullie zeggen dat jullie 4000 woningen per jaar willen bouwen. Dat een tandje erbij is. Maar dat was de doelstelling van het huidige college. Ook 4000 woningen erbij per jaar.
8: Dat is niet gehaald. We hebben dat nog niet
7: gehaald. Nee, oké. Maar wat gaan jullie anders doen om dit wel te halen?
8: Nou, het begint met het percentage. Het vorige college zat in de 30% sociaal norm. Wilde zelfs naar 50% sociaal bouwen. Ja, dan heb je nul woningen. Want een projectontwikkelaar die woningen bouwt, die komt financieel niet uit en die gaat die woningen niet bouwen. Dus dan heb je 50% is dan je doelstelling sociaal. Ja, 50% van nul is nog steeds nul. Dus dat willen wij anders doen. Wij willen de projectontwikkelaars verleiden om wel te gaan bouwen. Het uitgangspunt erbij is 25% sociaal. 45% middenduur en de overige percentages de rest. Ja, en dan gaan die producties, die woningbouwproducties, die gaan dan eindelijk aangejaagd worden, want die ligt nagenoeg stil.
7: Maar wordt er dan ook nog betaalbaar gebouwd?
8: Zeker, als je 25% van vele duizenden woningen, zijn vele duizenden woningen daar een percentage van. Dus wij gaan veel meer bouwen dan nu. En dat gaan we samen doen met de markt, waar ook het vertrouwen in moet worden hersteld. Je ziet dat de markt Den Haag heel slecht beoordeelt, hè, in zaken met vergunningsverlening. Dat projecten heel lang op de stapel liggen. Dat projecten gewijzigd worden. Hè, dat er eens 30 meter van een toren af moet. Ja, dan jaag je projectontwikkelaars de stad uit. En dat willen wij anders gaan doen.
6: Maar er is ook heel veel vraag juist naar sociale woningen. Nu komt er dus 5%, hè, die norm gaat 5% omlaag.
8: Ja, maar ik zei u al, de woorden nu, over die percentages kan je natuurlijk een heel debat voeren. Maar als je 30% of 50% zelfs hanteert en dan worden er geen woningen gebouwd, dan komen die woningen.
6: En worden er met 30% ook geen woningen gebouwd? Als het op 30% was gebouwd?
8: Minder. Dit is 30% is al beter. Dat is natuurlijk ook de landelijke norm. Hè. Die volgen wij zoveel mogelijk als we daarbij subsidies krijgen. Dus als de landelijke overheid zegt met 30, 40, 30 krijg je subsidie, dan haken we daarop aan. Want die subsidies willen we graag hebben. Want dan bouw je een woning nog sneller.
7: Dan doe je wel 30%.
8: Zeker, dus, zeker. Ja. En doe je het hier een lokaal thema, een lokaal project, dan kan je die 25% doen. Dat doen we ook om sterke schouders aan wijken toe te voegen. Hè. We willen zwakke wijken sterker maken. En dat is heel belangrijk. Als je ziet in bijvoorbeeld Zuidwest, ja, daar zie je alleen maar sociale woningbouw. En daar zie je ook bijvoorbeeld een winkelcentrum als de Leiweg zieltogend zijn, omdat er helemaal geen besteedbaar inkomen meer is. Dat willen we veranderen. Zwakke wijken versterken, om ook de leraar, de wijkagent toe te voegen aan die wijken.
7: Nu is de kritiek op het akkoord van de oppositie die ik even snel heb doorgenomen. Dat klinkt mooi dat jullie dat soort woningen willen bouwen voor die mensen, maar de financiële onderbouwing is nogal wankel van het geheel. Dat kost namelijk geld.
8: Nou, dan ben ik verbaasd, want we hebben voor de onrendabele top hebben we 12 miljoen per jaar erbij om projecten dicht te rekenen. Dat is een historisch hoog bedrag.
7: Ik kan niet beoordelen of dat veel is. Het lijkt mij veel, maar als je het over 4000 woningen
8: praat en die liepen daar rond, verguld als een klein kind. We kunnen met dit bedrag eindelijk bouwen. We gaan het ambtelijk apparaat met 5 miljoen versterken, dat die vergunningen sneller kunnen worden uitgeschreven. Dus er gaat op woningbouw gaan we historisch boeken. De reacties uit de bouwwereld die zijn louter positief. Nou, als we dan ook nog een vakman aanstellen op dat dossier, dan gaan wij bouwen. Ja. Gaan we zorgen dat we gaan wonen. Want bouwen is verkeerd. Je moet ook zorgen voor de voorzieningen. En ook die brengen we op peil. Denk alleen al aan de Binkhorst, waar we bijvoorbeeld een zwembad gaan realiseren.
7: Nou, kan je zeggen dat jullie vooral voor de middengroepen gaan bouwen?
8: Is dat een schande, zou ik zeggen?
7: Nee, ik vraag het.
8: Nee, we gaan ook zorgen dat Den Haag, dat de exodus van mensen die wat verdienen, hè, naar het Westland. Dus je ziet dat het besteedbaar inkomen in de randgemeente vele malen hoger ligt dan in Den Haag. Onze stad is arm als een kerkrat. Dan moet je ook zorgen dat die sterke schouders aan de stad worden toegevoegd zonder de zwakke schouders weg te jagen. Hè, er wordt teruggebouwd, er wordt een terugkeergarantie, bijvoorbeeld in Zuidwest, waar we gaan vernieuwen, dat mensen die in een sociale huurwoning zitten gewoon terug kunnen komen. Maar door meer woningen toe te voegen aan het arsenaal, ja, gaan we ook zorgen dat die sterke schouders komen.
6: Als je het hebt over wonen, ben je het er dan mee eens dat dakloosheid, hè, daar willen jullie ook veel tegen doen. Ben je het er mee eens dat dakloosheid in eerste instantie een woonprobleem is?
8: Zeker. Het is verschrikkelijk wat we hier in. Het is onmenselijk bijna dat we hier 6200 mensen in onze stad te kampen hebben met dak- en thuisloosheid. Nou, daar gaan we nu 3000 woningen voor realiseren, 500 flexwoningen. Er worden miljoenen in geïnvesteerd om die schaamvlek, wat wij hebben als stad, mensen onder een brug laten slapen, mensen niet rond laten komen, om daar, dat is bijna baanbrekend, om daar wat aan te gaan doen.
6: Die mensen hebben juist een passende woning nodig, een sociale woning.
8: Maar die gaan wij bouwen. We gaan bijvoorbeeld, we hebben kantoren op het oog die we gaan omkitten, om die mensen een tijdelijke plek te geven, dat ze in ieder geval van straat af zijn, want het begint weer met een wooncarrière. Daar is heel veel geld voor gereserveerd. Dus dat doen we daarbij.
6: Ja.
8: Dus,
6: maar waarom worden er dan ook 3000 opvangplekken gereserveerd?
8: Die drie, dat zijn units, woonunits, bijvoorbeeld in een kantoor. Je haalt ze dus van de straat. Je geeft ze een nieuwe wooncarrière. Die 500 flexwoningen die we gaan bouwen is gewoon sociale woningbouw. Ja, dan gaan we iets doen wat goed is, namelijk die mensen van straat halen.
6: Ja, want de mensen op straat, hè, blijkt uit die ethosstelling, dat was begin in november. In totaal inderdaad zijn het een hoop mensen die dakloos zijn, maar dat zijn natuurlijk verschillende groepen. Echte mensen die buiten slapen, dat zijn maar 500 mensen. Dus in eerste instantie zijn de mensen die dakloos zijn, die hebben een passende woning nodig.
8: Nee, het zijn mensen die om verschillende redenen dakloos zijn. Hè. We hebben natuurlijk de arbeidsmigranten die dakloos zijn. Nou, die moeten gewoon met uitzendbureaus, is daar twee keuzes. Of terug naar het land van herkomst en begeleid. Terug naar werk. Want we hebben arbeidsmigranten keihard nodig in Nederland. In de bouw, in het Westland. Zijn we helemaal niet tegen. Maar die mensen moeten niet onder een brug belanden. Dus dat is één groep. Tweede groep is natuurlijk mensen die een verslavingsprobleem hebben. Die moeten opgevangen worden in locaties waar ze hulp krijgen. De GGZ-instellingen die zijn kapot bezuinigd, notabene door de PvdA, die nu heel kritisch is. En er is nog een andere groep. Dat zijn mensen met een economische maatschappelijke verbondenheid die om wat voor reden dan ook dakloos raken. Bijvoorbeeld een vader die aan het scheiden is met zijn vrouw, daardoor het huis moet verlaten en daardoor tijdelijk dakloos is. Nou, daar zijn die opvangplekken voor. Een tijdelijke start. En vaak hebben die mensen een tijdelijke plek, hebben ze weer een baan, kunnen ze gewoon naar een boot doorstromen.
6: Toch zie ik ook niet in de wethoudspostenverdeling dat er niet een wethouder maatschappelijke opvang en wonen in één is. Waarom is dat niet samen dan?
8: Nou, omdat wij maatschappelijke opvang en arbeidsmigratie, overbewoning, vinden wij zulke grote thema's dat daar een wethouder een dagtaak aan heeft om dat probleem goed op te lossen.
7: Ja. Ik zie in het akkoord een hele opsomming staan van wie allemaal extra wil helpen op de woningmarkt, hè, met opvangplekken of met woningen. Daar ontbreekt in dat hele rijtje het woord statushouder. Dat viel mij op. Heeft dat een reden? Gaan jullie niks extra's doen voor statushouders? Want als je mensen uit de AZC's laat doorstromen die eigenlijk al een status hebben, dan heb je ook minder druk op die opvang. En dat kan ook weer gunstig zijn voor wat Den Haag moet doen. Dus Zou je niet wat meer inzet moeten doen op statushoudershuisvesting?
8: We gaan gewoon veel statushouders hopelijk snel aan het werk helpen. Dan kunnen ze gewoon zelf hun huis regelen. Ze zijn hier rechtmatig. Ze hebben een.
7: Staat dat ook in het akkoord? Of heb ik dat niet? Of heb ik eroverheen gelezen?
8: Kan ik denk dat u daaroverheen gelezen
7: ja?
8: hebt. Statushouders die gaan op zoek naar hopelijk heel snel naar werk. Dan kunnen ze zelf een woning bekostigen. Dat hoeft niet allemaal aan de hand. Vandaar dat het misschien niet bij die opsomming staat. Want wij vinden als je hier bent, dan mag je hier aan het werk gaan. En dan kan je net als u en ik zorgen voor een baan. En daarmee ook voor een huis.
6: Zullen we door naar asiel? Valt inderdaad nou, ook...
7: Sluit mooi aan.
6: Sluit hierbij aan. Want die sportlaan die gaat dicht. En dan is toch ook wel een beetje de vraag die boven de markt hangt. Hè. Je hebt ongetwijfeld de reactie van het COA gezien.
8: Ja.
6: Die zeggen dat het kan niet. Er zijn al contracten gesloten. Hoe moet dat dan? Hoe zou je dit oplossen?
8: Nou ja, het begint natuurlijk dat we een kopje koffie moeten doen. Hè. Ik vind het heel raar dat het COA via een ANP-bericht zo reageert. Het COA moet ook begrijpen dat hier gewoon gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. En dat kunnen ze leuk vinden of niet. Er is straks een nieuw college. En het college en de gemeenteraad die bepalen het beleid hier van deze stad. Niet het COA.
6: Nee, maar
8: en er kan dus een contract en er wordt een juridisch conflict. Natuurlijk, dat ben ik met u eens. Ik roep het COA op om dat te voorkomen, om te kijken naar een alternatief, om langs te komen en dat gewoon goed op te lossen samen. Maar er komt geen opvang aan de sportlaan. Dan kan het COA hoog of laag springen. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
6: Ja, en ben je dan bereid dat contract af te kopen?
8: Ja, dat zou kunnen. En daar mag ik niks over zeggen wat dat kost. Want er zijn nog geheime stukken en over de prijzen. Dat kan ik allemaal niet.
7: Maar dat gaat heel veel geld kosten.
8: Niet delen. Ik denk niet in problemen, maar altijd in oplossingen. Ook daar is weer een oplossing, want we gaan daar woningen bouwen. Nou, laat daar een projectontwikkelaars heel geïnteresseerd zijn om op die toplocatie, want dat is het, een AAA-locatie, woningen te bouwen. Nou, die mag dan ook eventueel, als het aan de orde is, die prijs betalen en dan mag die bouwen.
7: Oké, dat kan een voorwaarde zijn om daar te bouwen. Dat je dan de boete die daarna betaalt,
8: je moet daar
7: dat je die dan maar even overneemt.
8: Ja, natuurlijk.
6: Ook als die boete tientallen miljoenen is.
8: Als je daar... Dat gaan we allemaal bekijken. Dat vult u allemaal in. Zover zijn we helemaal niet. Ik roep het COA op om te komen praten. Het COA heeft de gemeente Den Haag nodig. Dus het past het COA om ook een toontje lager te zingen, zeg ik maar even. Er zijn verkiezingen geweest. En daar moet het COA nog even aan wennen. Geeft helemaal niks. Ik roep ze nu op. Kom die kop koffie drinken. En dan gaan we het samen oplossen. En dan gaan we samen kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld die regen dus weg. Hè, die wij nog niet hebben afgeschreven. De locatie notabene.
7: Dat is een grote locatie in de Binkhorst.
8: We hebben de taakstelling gehaald. Want we vangen al meer dan 1600 mensen op. Met die locatie hebben we de taakstelling. Dus is alle problematiek opgelost voor iedereen. Want dan hebben we gewoon aan die taakstelling voldaan.
6: Ja, maar die regel is weg. Daar vraag ik me ook af, dat is in de Binkhorst. Dat moet een woonwijk worden. Ja, jullie willen geen grootschalige locaties in een woonwijk?
8: Dat is nog niet. De woonwijken gaan we ontzien. De Binkhorst wordt de komende jaren herontwikkeld. Nou, dat zal dus voor een aantal jaren, 5 tot 10 jaar, zal zo'n opvanglocatie kunnen zijn. En in die tijd heeft het Rijk gezorgd dat ze de belofte hebben waargemaakt. Namelijk die instroom naar beneden. Gaat die taakstelling ook naar beneden?
7: Nee, oké, maar...
8: 1 en 1 is 2 natuurlijk.
7: Oké, maar toch wekt die hele asielafspraak in het akkoord de indruk dat je, nou in ieder geval de sportlaan, die gooi je weg, zeg ik maar even oneerbiedig.
8: Nee,
7: maar je weet, nou ja,
8: seniorenwoningen bouwen.
7: Nee, oké, maar die gooi je weg als opvang.
8: 10 jaar, hè?
7: Nee, maar die gooi je weg als opvanglocatie voor asielzoekers. Ja. Ja, zonder dat je eigenlijk weet, de garantie hebt dat je iets anders ervoor terugkrijgt.
8: Ja.
7: Terwijl je wel zegt aan die spreidingswet te willen
8: houden. Ja, dat is een instandingsverplichting en dat werkt wel twee kanten op. Hè? Want Den Haag wordt iedere keer, maar u moet dit en u moet dat. Er zijn heel veel gemeentes die zeggen wij doen nul. Er zijn heel veel gemeentes waar wel partijen als Hart voor Den Haag meerderheid hebben gehaald en die zeggen wij doen helemaal niks. Den Haag doet al heel veel. Hè. We vangen al meer dan 1600 mensen op. We vangen al duizenden Oekraïners op. Dus het frame dat de stad Den Haag niks doet is een onjuiste. En bovendien, het Rijk notabene, die heeft een pand aan de Regulusweg in handen van het Rijk vastgoedbedrijf. Het Rijk vindt dat wij aan die taakstelling moeten voldoen. Wat doet het Rijk? Ja, we pakken die locatie af waar geen problemen waren, geen overlast was, waar geen problemen waren rondom draagvlak. Die pakken ze af. En zeggen vervolgens, ja, jullie moeten aan de taakstelling voldoen. Het werkt twee kanten op. Dus als het Rijk die taakstelling belangrijk vindt, dan gaan ze ook de telefoon opnemen voor die regels weg. En dat gesprek moeten we met elkaar aan. En die onderhandeling moet nog gaan beginnen.
7: Ja.
8: Als er een wethouder is die dit prachtige dossier gaat...
7: Maar je weet niet zeker of dat gaat lukken.
8: Nee, niks is lezen.
7: Maar goed, je hebt het ook over kleine opvanglocaties in de wijken. Dan vraag ik me af, waar ga je dat dan realiseren? En lukt dat dan wel?
8: Nou, bij kleinschaligheid is altijd natuurlijk het verzet veel minder groot. Hè? Mind you, het verzet van de sportlaan. Er zijn natuurlijk ook heel veel geluiden geweest rondom de sportlaan van mensen die zeggen, nou, als het nou wat kleiner was, dan had dat prima geweest. Maar je gaat geen ziekenhuis, voormalig ziekenhuis, ter beschikking stellen voor 100 man. Dus als je op locaties 25 mensen, 50 mensen in een wijk wat dat kan dragen, dan zou je zien dat ook het gekrakeel en de oproer vele malen minder is. Dus als het moet, gaan we kijken naar kleinschaligheid. Als het lukt met de regelen, zeg, hebben we het probleem meteen opgelost.
7: Nee, dat snap ik. Maar zou
8: het rijk van de wethouder heel snel een telefoon.
7: Dat snap ik. Maar zou kleinschaligheid ook kunnen een deeltje op de sportlaan?
8: Nee,
7: samen met seniorenwoningen. Ja, want daar kan je van die 400 kan je er ook 50
8: ja,
7: maken.
8: Ja, maar daar, dat wil je toch een projectontwikkelaar die wil gaan ontwikkelen ook niet aandoen. Dan wil je gewoon goede kwalitatieve woningen bouwen. Misschien ook een deeltje voor jongeren. Dat moeten we gewoon bekijken. Er moet gewoon een nieuw plan komen. Nee. En dat plan moet financieel uitkomen. Daar is werk voor de wethouder die dat dan weer gaat doen.
7: Ja, sportlaan dan niet. Maar waar dan wel die kleinschalige opvang in de wijk?
8: Waar dan want wel? Dat is natuurlijk maatwerk.
7: Den Haag is behoorlijk vol. Hè?
8: Ja, dat is juist het probleem waarom de Hart van
7: Nee, dat snap ik.
8: Even gezegd, we moeten naar nul.
7: Ik begrijp, maar qua ruimte is het behoorlijk. Je kan niet overal zomaar kleinschalig.
8: Dat is precies de reden dat ik campagne heb gevoerd. Dat absorptievermogen.
7: Maar waarom schrijven jullie dan op dat ook kleinschalige opvang in woonwijken mogelijk
8: omdat
7: is?
8: Omdat we een deal hebben moeten maken met 3 andere partijen. Die willen voldoen aan de spreidingswet. Omdat ik geen 23 zetels heb, moeten we ook gaan zorgen dat we natuurlijk wat we opschrijven ook gaan doen.
7: Dus dit is ook een compromis.
8: Natuurlijk sluit je compromissen. Maar mijn voorkeur, en die geef ik nu net aan, en ik geloof zomaar dat de wethouder die dat dossier gaat doen, dat ook gaat doen. Mijn voorkeur is natuurlijk regelenswegvariant. Daar komen nu ambtenaren naar. Die kan het Rijksvastgoedbedrijf met zoveel vastgoed in onze stad makkelijk elders plaatsen. Dan hebben we samen met het Rijk het probleem rondom de asielopvang opgelost.
6: Ja, en klein, nog één aanvullende vraag. Is niet hotels, hè?
8: Nee.
6: Dus dat maakt het misschien nog
8: toeristen. En die willen we ook meer naar de stad. Dan gaan we meteen naar een nieuw thema. Want Den Haag moet meer toeristen krijgen.
6: Ja, we gaan niet nog naar een nieuw thema. Even nog kort. We hadden eerder in de uitzending de wethouder van Wassenaar. Ongetwijfeld heb je dat meegekregen. Die zegt, ik ben bereid tot een deal.
8: Deal maken, ja.
6: Ja, hebben jullie hem al gebeld?
8: We zijn nog niet in functie. Dus dat mag officieel nog niet. Nee. Het college moet eerst beëdigd worden. En ja, wie weet gaan we dan heel snel een kopje koffie drinken. Ik probeer deze ook nog op te drinken. Maar ik kom er niet aan toe met jullie.
7: Nee, maar dat. Oké, dus dat met Wassenaar is ook een optie. Dat je een regio-deal sluit van.
8: Het fijne.
7: Jullie meer asielzoekers, wij nemen meer statushouders.
8: Maar daar moet je over praten, moet allemaal wel kunnen. Maar het fijne van de spreidingswet is dat je binnen de provincie. Mag je gewoon kijken naar gemeentes die zeggen. Nou, wij kunnen hier misschien wel met Haagse steun. Ik zie bijvoorbeeld in vele gemeentes panden leegstaan. Tijdelijk of langere tijd meehelpen het probleem op te lossen. Die gesprekken moeten we aangaan.
7: Maar dan toch even nog bottom line de vraag. Hoe hard is nou de garantie dat dit niet. Nieuwe gemeentebestuur die spreidingswet gaat uitvoeren.
8: Dat is van velerlei factoren afhankelijk. U heeft gelezen in het akkoord dat we die lobby gaan beginnen. Dus het college is nog niet eens geïnstalleerd. We gaan met het Rijk praten, we gaan met de provincie praten. Maar dat we een inspanningsverplichting hebben en dat Hart van Den Haag ook zijn handtekening eronder heeft gezet, daar zijn we goed voor. We gaan voldoen aan de wet. Dat was natuurlijk ook een zorgpunt bij de 3 andere partijen die de spreidingswet omarmen. En wij zijn goed voor onze handtekening. Dus als we samen iets opschrijven, gaan we ook proberen om hetgeen wat we hebben opgeschreven te realiseren.
7: Dus die 600 extra plekken die je daarvoor nog nodig hebt, hè, wat het gat nog is tussen wat we nu doen als Den Haag en wat je nodig hebt voor de wet, die gaan jullie leveren.
8: Dat is op dit moment de taakstelling. En we hebben gezegd, we voldoen aan de taakstelling alleen op de wijze hoe we die voldoen, op welke locatie we die voldoen. Ja, dat is allemaal open. En daar gaan we natuurlijk, als we zijn geïnstalleerd, gaan we het gesprek over aan.
7: Wat ik
8: daar
7: aardig,
8: hebben we het rijkaar hebben nodig. Hè?
7: Wat ik aardig vond bij de presentatie gisteren was dat Denk, Noor Ikar, zei, we hadden een ingewikkeld gesprek over asielopvang. En dat is een heel ingewikkeld onderwerp, olifant in de kamer. En toen heb ik eigenlijk gezegd, we moeten het zien als een probleem van mensen.
8: Ja.
7: En toen was ineens, gebeurde er iets aan die onderhandelingstafel, waardoor kennelijk Richard de Mos ook ineens smolt. Of, nou, dat zei hij dan niet.
8: Nee, dat zijn jouw woorden.
7: Dat zijn mijn woorden.
8: Het is bloedheet.
7: Maar hoe,
8: wat
7: is daar gebeurd in die onderhandeling? Als ineens het woord mens op tafel komt.
8: Ja, maar het zijn er ook mensen. Dus dat is helemaal niet. Ja. U doet net op
7: de
8: baan.
7: Ja, in de onderhandelingen met met D66 was u nog volgens Assad behoorlijk hardvochtig over asielzoekers.
8: Assad, die dan iets doet wat vrij ongebruikelijk is in een onderhandeling. Vertrouwelijke gesprekken lekker is, vrij raar. Ik heb hier ook te maken met mensen die hier wonen. Mensen die hier wonen en die zich zorgen maken om hun wijk, om hun veiligheid. Ouderen die een woning nodig hebben, dat zijn ook mensen. En voor die mensen heb ik keihard gestreden en heb ik gezorgd dat het aan de sportlaan niet doorgaat. Dus laten we nou niet doen dat mensen die partijen die kritisch zijn op asielopvang geen menselijke maat hebben. Dat hebben we wel. Kijk naar de daklozen. Die
7: maar wat gebeurde er dan in die onderhandelingen?
8: Nou, daar gebeurde dat je uiteindelijk in onderhandelingen een deal maakt. En dat je eruit komt. En zo werken elke onderhandeling. En dat het voor beide partijen een goed verhaal is. En zo moet het zijn. Denk moet tevreden zijn met het akkoord. Hart van Den Haag moet tevreden zijn met het akkoord. En we stonden gisteren allebei, dat heeft u gezien, allebei te schitteren op het podium.
6: Nee, maar wat was er dan anders in de gesprekken met Denk en D66? Want Youssef, die zei daarover, alsof terugblinkend op die gesprekken, alsof asielzoekers niet gewoon mensen waren die geen plek nodig hebben, maar een probleem dat koste wat kost buiten de stadsgrenzen moest gehouden worden. Ja. Refereerde die naar jullie positie aan die onderhandelingstafel?
8: Nou, ik denk dat die refereert naar de Fabeltjeskrant. Want daar kan het naar verwezen worden. Klinkklare onzin. Wij hebben altijd gezegd dat we eruit willen komen. Ik heb het notabene daags na de verkiezingen gezegd. Ik geloof bij RTL Leed. Ja, daar kijken niet veel mensen naar. Maar daar heb ik gezegd, je moet compromissen sluiten. Daar ben ik toe bereid. Maar D66 was daar helemaal niet toe bereid. Die kwamen zitten en die wilden gewoon D66-beleid voortzetten. Ik weet niet of jullie in een andere wereld leven. Maar wij hebben 16 zetels gehaald vanwege dit thema. En als jullie daarover niet willen praten, is daar de uitgang. Nou, daar zijn ze naartoe gegaan. Vervolgens kwamen de jongens van Denk. Zeer pragmatisch, wel oplossingsgericht, wel bereid tot een compromis. En dan kom je er gewoon uit met Hart voor Den Haag. Geven en nemen. Dat is het hele leven.
6: We gaan zo verder met het gesprek. Want je zei net, ik wil even een slok voor mijn kopje koffie nemen. Ja. Nou, dat gaan we allemaal faciliteren. Want we gaan even naar de muziek. En dat is een toepasselijk nummer. Namelijk Back Home. Want je keert terug op het stadhuis.
8: Prachtig. En er komt ook een monument voor de Golden Earring staat in het akkoord.
6: Waar komt dat monument over?
8: Ja, dat gaan we met de initiatiefnemers bekijken.
7: Daarom draaien we die plaat.
8: Laaiend en enthousiast gereageerd vanmorgen.
6: Oké, daar komt-ie.

0: Ja, dat was Back Home van de Golden Earring hier bij Spuigas. Dat je luistert nog steeds naar een lange uitzending met Richard de Mos over het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord. Het nieuwe coalitieakkoord waar de stad de komende 4 jaar mee vooruit gaat. En ja, een aantal onderwerpen al besproken, waaronder asiel. Maar nu tijd voor...
1: Voor klimaat, althans klimaat. Ja, milieu en klimaat misschien. Richard, ik heb de zoekmachine even losgelaten op het akkoord van 101 pagina's.
2: Ja.
1: De camera, ik heb het hier. En toen heb ik even gezocht op het woord klimaat.
2: Ja.
1: En toen vond ik eigenlijk vooral het woord heel vaak terug, maar vooral in de context van investeringsklimaat.
2: Ja, ondernemersklimaat.
1: En heel weinig in de zin van klimaat, het tegengaan van opwarming van de aarde.
2: Ja.
1: Is dat ook een van de trendbreuken van dit nieuwe beleid?
2: Zeker, zeker. Het is nogal aanmatigend om te denken dat de stad Den Haag de aarde een paar graden koeler gaat maken. We hebben wettelijke taakstellingen. 2050 is het, geloof ik, klimaatneutraal. Deze stad had dan 2030. Ja, dat is allemaal bovenwettelijk. Ook bovenwettelijke duurzaamheidseisen, wat woningbouw frustreert. Dus alles wat bovenwettelijk is, ja, dat hebben we geprullemandeerd. En daar zijn we heel trots op.
1: En wat betekent dat als je bijvoorbeeld zo'n klimaatdoelstelling van klimaatneutraal 20 jaar vertraagt naar wat dan de rest ook doet als stad? Wat betekent dat?
2: Nou, dat betekent dat je meeloopt met de landelijke beleidskaders. En dat is heel pragmatisch. Dus we volgen gewoon de wetgeving die daar omtrent is. En we zetten vooral ons geld in op verduurzaming. Hè. Huizen isoleren, daar is geld voor gereserveerd. Isoleren, isoleren, isoleren. Dat merken mensen in hun energierekening. En daar help je mensen direct mee. En daar help je ook het klimaat mee als mensen daar genoegen in scheppen. Maar het gaat er vooral om dat mensen voordeel zien in hun portemonnee.
1: En wat voor klimaat? Maatregelen die Den Haag in de pen had zitten, gaat dit gemeentebestuur dan, zoals je dat gisteren zo mooi zei, prullemanderen?
2: Nou, dat is onder andere alle bovenwettelijke eisen op het gebied van klimaat en duurzaamheid bij de woningbouw. We gaan onder andere de zero-emissiezone, die gaan we pauzeren. Die gaan we in plaats van nu direct uitvoeren. Waarmee we heel veel ondernemers met de emissie 6 norm motoren en hoger raken in de portemonnee. Die gaan we pauzeren tot 2035. En dat is ook weer een behoorlijke
0: Die zero-emissiezone, er zijn er twee. Het centrum en op Scheveningen.
2: Daar heb ik het over. Het centrum laten we ongemoeid. Omdat daar ook autoverkeer minder wenselijk is. Maar aan de kust... strook, waar natuurlijk de schilder, de loodgieter een hele dure nieuwe bestelbus moet kopen. Die kosten meestal zo'n 35.000, 40.000 euro per busje. Ja, daar kunnen ze nu voorlopig even mee wachten. Ze kunnen het oude busje oprijden, om het zo mooi te zeggen. Want ze hebben
0: daar kunnen ze mee wachten, maar misschien hebben ze het al gedaan. Ja. Omdat het er is.
2: Dan hebben ze een mooie nieuwe bus.
0: Ja, maar dan voelen ze zich natuurlijk niet helemaal prettig bij.
2: Het is altijd kiezen tussen twee kwaden. We hebben in deze stad duizenden, tienduizenden ZZP'ers die dat geld niet hebben. We hebben bijvoorbeeld op ZKD een wagenpark die daar een energiehub aan het maken is. Super, is geen weggegooid geld, kan je gewoon doen. Vanuit de markt meer elektrisch maken van het autopark. Prima, is gewoon een ontwikkeling die de markt kan voortzetten. Maar wij gaan niet de ZZP'er, de schilder, de bakker, de slager... De loodgieter die keihard moet werken, die moet heel wat plintjes verven om verplicht zo'n auto te vervangen, zo'n busje te vervangen. Ja, dat gaan we even niet doen. Die geven we de tijd tot 2035.
0: Jullie laten het aan de markt. Je zou ook kunnen zeggen, met zo'n zero-emissiezone stimuleert de gemeente Den Haag die ontwikkeling in de markt.
2: Ja, maar dat vinden wij helemaal geen taak van de gemeente Den Haag. Wij vinden het veel meer een taak van de gemeente Den Haag te zorgen dat de stad bereikbaar blijft voor ondernemers. Dat mensen hun wc kunnen laten vervangen als die kapot is door een loodgieter. Dat vinden we veel meer een taak. Je ziet in Amsterdam wat er gebeurd is met die zero-emissiezone. Er is geen loodgieter te krijgen. Mensen krijgen daar spontaan helbuien. Ja, dat beleid willen wij in Den Haag niet. Dus daar gaan we
0: want op dit moment, het wordt natuurlijk gemonitord. Hoe gaat het met die zero-emissiezone? Ja. Nou, er was laatst weer een brief. Ja. Eigenlijk nauwelijks klachten over.
2: Ja, maar dat was een brief over de emissie 5 motoren. En die zijn op natuurlijke wijze uitgefaseerd. Dat geeft maar weer aan dat al die maatregelen zwaar overbodig zijn. Straks komt natuurlijk de maatregel op emissie 6. En daar hebben nog steeds heel veel bedrijfsbusjes die emissie 6 motoren rijden. Ja, en die ga je dan plagen met boetes en dat ze niet meer binnen mogen komen. Nou, wij zeggen, niet doen. Laat ze die emissie 6 motor gewoon oprijden. En zorgen dat we 2035...
0: Het is uitstel. Wordt het ook afstel?
2: Ja, goed, ook daar moet je natuurlijk wel hadden gezegd afschaffen. Dus ook daar zie je maar weer hoe constructief Hart voor Den Haag is in de samenleving.
1: Nou, ik wou het haast niet zeggen, Richard, maar ook dit is een compromis wat je hebt moeten laten aan anderen.
2: Ik ben er heel blij mee. Hallo, ik koop bijna 10 jaar. Dan ben ik misschien wel dood en begraven.
1: Nou, dat hoop ik niet.
2: Nee, ik ook niet, maar het zou zomaar kunnen. Maar 10 jaar is een lange tijd, hoor.
1: Ja, zeker, ja.
0: Nog even naar, we hebben het over auto's, hè.
2: Ja.
0: Parkeren. Jullie willen meer plekken voor parkeerplaatsen realiseren. Waar moet ik die zien? Is dat op welke plekken en hoe gaat dat?
2: Er zijn heel veel plekken denkbaar. Wij hebben stadsdeelteams waar we natuurlijk mee door de wijken gelopen hebben. Bijvoorbeeld bij het Van de Vennepark hebben ze bovengronds honderden parkeerplekken weggehaald. Ze hebben op de Bouwloslaan honderden parkeerplekken weggehaald. Ze zijn van plan op de Paul Krugerlaan straks met de uitbreiding van de tram 6 honderden parkeerplekken weg te halen. Ja, dat moet niet, want mensen hebben nu eenmaal een auto omdat ze die nodig hebben, omdat ze minder mobiel zijn, omdat ze te kampen hebben met de vergrijzing, onze stad vergrijst.
0: En waar gaat het dan ten koste van? Want je hebt het al over de tram 6. Dus dat is bijvoorbeeld een spanningsveld tussen een tram en een parkeerplaats.
2: Ja, dat kan ook hand
0: in hand. Maar het
2: kan ook groen. Dat kan ook hand in hand. Je kan bij de kwijlocatie kijken of je daar de parkeerplekken die weggaan bij de Paul Krugerlaan, of je die daar kan compenseren. Het gaat er wel om dat de auto gefaciliteerd blijft worden. Want het doemdenken en het wensdenken, ik zeg doemdenken, ik bedoel wensdenken, het wensdenken dat de auto niet bestaat, ja, is gewoon onrealistisch. Mensen hebben een auto, die willen van A naar B, die willen naar hun werk. En die willen dan ook een parkeerplekje hebben om die auto te parkeren.
1: Het gaat ergens van ten koste natuurlijk.
2: Nee, dat hoeft helemaal niet. Want bijvoorbeeld op de Bouwerslaan, daar zie je nu parkeervlakken staan die niet worden gebruikt. Dus hebben ze dan een kruis gezet, dan mag je niet parkeren. Nou, je haalt dat kruis en dan kan je wel parkeren. Dus als je pragmatisch denkt, dan is er heel veel mogelijk. Schuin parkeren hoeft niet ten koste te gaan van groen. Als je schuin parkeren invoert, kan je meer parkeerplekken in een rits maken. Dus je moet met buurten, want dat doet dit vorige college zo weinig, ga dat samen met bewoners doen. Want je bent in dienst van de stad, in dienst van bewoners. Ja. En creëer met de bewoners daar waar zij willen extra parkeer.
1: Maar kan je de garantie geven hier dat extra parkeerplekken in de stad realiseren niet ten koste gaat van groen en bomen?
2: U doet net of een parkeerplaats, dat je dan een bos kapt. Of een park.
1: Nou ja, een bos niet. Maar
2: nee, maar dat is
1: een straat waar drie bomen staan. Dat is toch lullig als er eentje weg moet.
2: Aan de straatzijde gaan geen bomen weg. Daar kan je gewoon met wat ik zeg, met schuin parkeren, met creatief kijken naar de ruimte die er is. Met snippergras kan je kijken of we daar misschien een grasparkeerplaats kunnen maken. Die bestaan tegenwoordig. Er is zoveel mogelijk als je kijkt naar wat kan wel. Ik zou bijna zeggen D66, jammer dat je niet hebt aanraakt. Want er kan heel veel. We gaan dat gewoon doen.
0: Meer ruimte voor de auto dus. Ook onder andere bij de Hoefkade. Hè? Dat was afgesloten.
2: Het is afgesloten, ja.
0: Ja, dat wordt is ook weer zo'n trendbreuk.
2: Ja.
0: Je zegt, we gaan het samen met de bewoners doen.
2: Zeker.
0: Er stonden net al wat bewoners hier op de stoep van de bibliotheek om een bericht te overhandigen met de boodschap, wij willen dat niet.
2: Nee, ze hadden twee berichten. Ik heb een berichtje daar liggen. Ze waren met één punt ontzettend blij. Daar hadden ze een groen...
0: groen vinkje. En
2: groen veetje.
1: Ze stonden hier net met een rood kruis.
0: Ja, daar
2: kom ik op. Eén met een rood kruis. Ja, dat is soms ook zo. De bewoners in de Schilderswijk en Transvaal, die zag ik vanmorgen de horlepiep dansen. Die zijn hartstikke blij dat die wijk beter bereikbaar wordt. Dat de overlast op de Vijandlaan wordt aangepakt. En waar je soms wat geeft, ja, dan moet een ander soms wat laten. Je maakt nooit de hele stad blij. Die illusie heb ik niet. Maar dit is wel heel noodzakelijk. Want de Schilderswijk voelt zich echt een ghetto. Die voelen zich echt onbereikbaar. Er zijn daar zoveel wegen afgesloten. De Parallelweg, de Hoefkade. Je ziet al het verkeer over de Vijandlaan gaan. Daar is dus last van luchtvervuiling.
0: Ja, wordt het veiliger als de Hoefkade weer opengesteld wordt?
2: Ja, dat is ook zo'n vraag die ik tijdens de onderhandelingen hoorde. Als je verkeer toevoegt, wordt het veilig. Ja, als je de A4 morgen sluit, is het ook veilig. Maar we hebben nu eenmaal een auto. Je moet zorgen dat de afwikkeling van zo'n auto plaatsvindt.
1: Ja, ik las van de week een interview met de huidige wethouder van mobiliteit in, ik dacht het AD.
2: Ja.
1: Die nogal verdrietig was, en dat zijn we natuurlijk allemaal, omdat het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer. De huidige wethouder van mobiliteit in, ik dacht het AD.
2: Ja.
1: Die nogal verdrietig was, en dat zijn we natuurlijk allemaal, omdat het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer in Den Haag behoorlijk hoog is.

0: te hard rijden, rijden met alcohol op, je niet aan de regels houden. Daar liggen vaak de redenen voor dodelijke slachtoffers. En natuurlijk moet je kijken in wijken waar je bijvoorbeeld 30 kilometer kan toevoegen als het daar veiliger is voor kinderen. Zijn we helemaal voor, staat ook in het akkoord. Maar doe nou niet of de auto de vijand nummer 1 is van de hele stad. We hebben die auto nodig omdat het ons welvaart brengt, omdat het ons naar het werk brengt, omdat we daarmee boodschappen kunnen doen, omdat we daarmee de kinderen naar de sportclub kunnen brengen. Daar is die auto voor.
1: Maar,
0: en je moet je daarbij houden aan de snelheidsregels.
1: Het beleid was erop gericht steeds meer 30 kilometer straten. Is dat nog steeds zo?
0: Daar zijn we niet tegen. Tegen
1: 30 niet tegen is wat anders dan dat je er enthousiast over bent.
0: Nee, maar het is niet over de hele stad. Bijvoorbeeld noem een weg de Lozerlaan. Ja, daar zijn wij niet voorstander van dat je daar 30 kilometer, dan kom je nooit op je werk. Je moet ook op tijd komen.
1: Moet je kwartier,
0: maar in woonwijken, daar waar 30 kilometer zone is en waar het veiliger wordt voor kinderen, tuurlijk, doen. Zijn we helemaal voor.
1: Okay.
2: Zullen we dan nog even naar, dat is toch ook altijd wel de politieke vraag. Het stond in de kleine lettertjes, hè, beetje onderaan. Hoe wordt het allemaal betaald? We begonnen het gesprek, je zegt, ik ben hartstikke trots op dat we 106 miljoen per jaar kunnen investeren. We komen uit een moeilijke situatie, las ik ook. De rijksmiddelen die gaan omlaag, taken gaan omhoog, onder andere de jeugdzorg. Dat kost allemaal meer geld. Je moet het toch ergens weghalen. Wat is nou het meest pijnlijke, laten we even bezuiniging noemen of hervorming, die je gaat doorvoeren?
0: Nou, we gaan een stevige hervorming doorvoeren op het ambtelijk apparaat van 42 miljoen. En dat is natuurlijk, dat lijkt pijnlijk. Gelukkig is daar de vergrijzing een hulpmiddel, dat er geen gedwongen...
1: Waarom wijs je nou naar mij?
0: Sorry. Niet, helemaal niet bedoeld. Ik praat graag met mijn hand. Je ziet er hartstikke goed uit, Ron.
1: Oké. Okay.
0: Vandaag ook vergrijzing is daarbij een hulpmiddel. Dus de natuurlijke uitstroom, de inhuur van externe. We hebben daar de Roemer-norm, is 10% inhuur externe. Den Haag heeft 16%. Ja, dat kan allemaal wel een tandje minder. Wat minder rapporten schrijven, wat meer in de uitvoering doen. Ja. Al die dikke rapporten.
2: Dus het zit echt minder in papier, mensen.
1: Maar ik heb heel veel overheden zien beloven efficiënter werken. En dus in het boek als bezuinigingen. En het is nog nooit ergens volgens mij gelukt. Dus waarom gaat het jullie dan wel lukken? Reken je jezelf niet rijk?
0: Nee, ik reken mezelf niet rijk, omdat dat realistisch is. En omdat de overheid dat ook opschrijft. Dat is een Roemer-norm. Ik heb hem niet verzonnen. Dat is gewoon aangenomen in de Kamer. Niet meer dan 10% externe inhuur. Daar moet ook gewoon de stad Den Haag zich aan houden. We gaan naar die 10% in plaats van naar die 16%. Niet voor alles een onderzoeksrapportje opschrijven. Ga nou eerst eens die mensen in de stad helpen. Ga nou eerst de vergunningen die er liggen wegwerken. In plaats van dat je overal nieuwe beleidsnota's en nieuwe beleidsteams voor inhuurt. Al die advocaten die voor de gemeente in de weer zijn om burgers kapot te procederen. Dat zijn allemaal dingen die een tandje minder kunnen. En daar denken wij een fors bedrag.
2: Ja, dat is het grootste bedrag, hè? Maar goed, we hebben ook nog een aantal andere hervormingen. Bijvoorbeeld op de huishoudelijke hulp, de subsidies op welzijnsorganisaties. PRO, grote oppositiepartij, die zegt daarover: dit is een kaalslag. Ouderen worden keihard gepakt. Hebben zij daar een punt?
0: Hebben ze het akkoord niet goed gelezen? We reserveren tienduizenden euro's, ik geloof 4 ton uit mijn hoofd, tegen bestrijding van eenzaamheid. Dat is één. PRO doet net of er geen geld gaat naar het sociaal domein. Ja, ik zeg het maar even. 860 miljoen per jaar, een kwart van de begroting, gaat naar het sociaal domein. Dus er is geen kaalslag. Dat wat er is en de mensen die het nodig hebben, krijgen dat. Maar bij de welzijnsorganisaties, de grote mastodonten, daar is bureaucratie. Er zijn hoge salarissen van heel veel bestuurders. Dat kan allemaal een tandje minder. En we gaan zorgen dat het terechtkomt bij de mensen die het heel hard nodig hebben.
2: Ja, dus je zegt, er gaat al heel veel geld naar dat thema. Daar kunnen we wat weghalen.
0: We gaan daarin hervormen. Dat het komt bij de mensen die welzijn nodig hebben. Dat het komt bijvoorbeeld bij de buurthuizen die we voortzetten. We hebben buurthuizen in Zuidwest. Die hebben hier een petitie ingediend.
2: Ja, die vroegen ons 2,5 miljoen per jaar. Die blijven
0: overeind.
1: Maar er wordt ook bezuinigd 10 miljoen op buurtorganisaties, zie ik staan.
0: Ja, we willen daar de efficiëntieslag maken in administratieve lasten, in overhead, in dure salarissen, in niet efficiënt werken. Daar gaan wij kijken hoe we slagen kunnen maken. Hoe we dat gaan doen is natuurlijk aan een wethouder die dat gaat doen. Maar we denken daar een taakstelling te kunnen halen.
1: Maar ik zie ook staan natuur en educatie op scholen, 2
0: ja.
1: miljoen. Is dat niet een beetje zonde voor het onderwijs voor die kinderen? Dat ze ook daar wat meer van meekrijgen?
0: Ja, nou goed, laten we de kinderen nu eerst proberen rekenen en taalvaardigheid. Hè. Je kan de krant niet open doen of kinderen hebben een probleem met lezen. Het is niet leuk. Maar de lasten verhogen en een zwembad dichtgooien is ook niet leuk. Dus als je wat wil, moet je ook keuzes maken. Dit is inderdaad een keuze die geen leuke keuze is. Nou, misschien krijgen we nog wel een meevaller. Kunnen we dat repareren? Maar de stad staat er financieel uiterst belabberd voor. En dat is ook de schuld van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid schiet tekort met de jeugdzorg. 40 miljoen schieten we tekort dankzij het Rijk. Die levert daar niet. We worden gekort op het gemeentefonds. We krijgen niet voldoende geld voor de inburgering. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. De tering

0: moet ook naar de nering worden gezet. En wij hebben dat gedaan zonder lastenverhoging voor de Haagse burger. En daar zijn we bijzonder trots op.
1: Hoe staat dit in verhouding tot, hè, we gaan bezuinigen op onze eigen organisatie, we bezuinigen op allerlei andere dingen. Hoe staat dat in verhouding met wel een uitbreiding van het aantal wethouders van 8 naar 10?
0: Ja. Nou, als je 106 miljoen vrijspeelt en die twee wethouders extra kosten uit mijn hoofd 1,3 miljoen per jaar, is dat een keuze. Dat is ook een politieke compromis. Zo werkt dat soms.
1: Kun je dat uitleggen, die politieke compromis?
0: Die kan je zeker uitleggen. Want er moet een,
1: hoe liep die dan?
0: Er moet een college komen. Nou, wat er aan die tafel is gezegd en gebeurd, dat is voor,
1: maar
0: voor die tafel.
1: Partijen dan om twee wethouders gevraagd, de kleinere partijen?
0: Er is uiteindelijk een wens om naar 10 naar.
1: Ja, want dat had niet 4-1-1-1 gekund.
0: Ja, dat had allemaal gekund. Maar daar is de onderhandeling niet op geland. En we moeten daarin ook door. En we hebben ook heel veel werk aan de winkel. De 10 wethouders hebben allemaal meer dan een dagtaak om het werk te gaan doen. We willen ook heel veel de stad in. We willen spreekuren, bewoners zien. We willen buiten zijn, want daar is het nieuws. Daar zijn de gesprekken, daar zijn de bewoners, daar zijn de ondernemers. Daar willen we mee aan de slag. Dus die 10 mensen die gaan knetteren en die gaan onze stad
2: Je weet wat Pim Fortuyn deed, hè? In 2002, toen die glansrijk de verkiezingen in Rotterdam won. Eigenlijk net zoals jij die nu in Den Haag hebt gewonnen. Ja. Toen zei hij tegen CDA en VVD, ik hoef helemaal niet veel wethouders. Ik neem genoegen met 3 en jullie krijgen er allebei 2. Dus jullie krijgen zelfs nog de meerderheid in het college. Ja. Waarom heb jij zo'n gebaar ook niet gemaakt?
0: Nou, misschien omdat ik wel goede wethouders heb en hij niet. Op dat moment.
2: Oh, was dat de reden, denk je?
0: Ja, dus dan, ik weet het niet.
2: Nee, maar ik bedoel, je had ook kunnen zeggen, we hoeven het niet helemaal qua macht te verdelen. Nee. Want dat klinkt dan een beetje alsof je elkaar toch niet helemaal vertrouwt.
0: We vertrouwen elkaar zeer.
2: Ja?
0: Als je gisteren gezien hebt, nou gelukkig zei je het
2: ja,
0: zelf.
2: Nee, dat is
0: de energie
2: ook
0: is, die spat er vanaf. En ja, de samenwerkingszin, die
2: nou,
0: is
2: dat zo zei ik het niet, maar okay,
0: aanwezig.
2: Ja.
0: Nee, dat zeg ik dan nu.
2: Nee, okay.
0: U zei de energie en ik zei de samenwerkingszin. Nee, helemaal niet. Uiteindelijk maak je een compromis. Dit is ook een compromis. En het is ook nodig, want nogmaals, er wachten grote uitdagingen. We hebben ons kapot te lobbyen naar het Rijk, naar Europa, om meer geld. We gaan bij die Tweede Kamer. Daar zijn
2: dat is ook wat jij gaat doen, hè? Die portefeuille economie en lobby Europa.
0: Ik kan er niks over zeggen.
2: Nee, maar dat ligt toch voor de hand. Dat is helemaal op jouw lijf geschreven, die portefeuille.
0: Dat vind ik een groot compliment.
2: Maar
0: misschien gaat dat maandag.
2: Zou je ook ja kunnen zeggen als dat zo is, toch?
0: Nou, het zou zomaar kunnen. Het is in ieder geval een hele mooie portefeuille.
2: Ja. Ja. Fleur Agema, die werd regelmatig genoemd als mogelijk wethouder. Ik zie dat jullie zorg en welzijn krijgen. Die is ook helemaal op haar lijf geschreven. Gaat zij het doen?
0: Maandag aanstaande wordt iedereen gepresenteerd. U bent van harte welkom.
2: Maar is er een serieuze kans dat zij het gaat doen?
0: Nee, daar ga ik maandag wat over zeggen. Ik ga nu niet verder over wethouders. We willen ook nog wat te presenteren hebben. Maandag is alle gelegenheid, ook ik hoop dat jullie er zijn, om de wethouders, de kandidaten, ze worden pas donderdag beëdigd, het hemd van het lijf te vragen. Doe dat ook vooral. Maandag 4 uur. U bent van harte welkom. De uitnodiging volgt. En dan gaan we dan de gezellige voortzetting hebben.
1: Dat kan ik vast beloven. We zijn er maandag inderdaad bij. Er komt een extra special van Spuigasten. Ik heb toch nog één vraag over die wethouders. Want wie het wel wordt, nou, dat horen we er vandaag niet. Wie het niet wordt, dat hebben we wel al gelezen. Rachid Ghernaoui heeft flink uitgehaald in de media naar jou, omdat hij geen wethouder wordt. Wat doet dat met jou, dat dit zo gebeurt?
0: Nou, dat is verdrietig. Ik bedoel, maar het moet niet om de BV Ghernaoui gaan. We maken uiteindelijk keuzes, portefeuilles. Financiën was hem op het lijf geschreven. Die is niet onze kant opgevallen. We hebben jarenlang prettig samengewerkt. Ik denk dat de heer Ghernaoui ook heel veel te danken heeft.
1: Is het echt iets van, hij past niet bij de portefeuilles die wij hebben gekregen?
0: Zo pragmatisch moet je er naar kijken.
1: Er is niks tussen jullie gebeurd.
0: Er is niks aan de hand. Hij heeft daar een heel verhaal bij. Dat mag. De teleurstelling.
2: Maar hij zegt,
0: mag.
2: Ik wil niks meer met die man te maken.
0: Ja, dat mag. Dan wordt
1: het zijn wel grote woorden.
0: Ja,
1: alsof er iets is gebeurd. Zou je bijna denken.
0: Ja, hij wordt geen wethouder. En als dit dan de invulling is na jarenlang wel wat gehad te hebben van de partij Hart voor Den Haag. Namelijk een raadzetel vele jaren lang. Een wethouderspost anderhalf jaar lang. Steun tijdens de procedure. Een goede advocaat op zijn weg gebracht. Is het spijtig en verdrietig. Zeker dat het via de media gaat, maar ik kan er verder niks mee.
2: Ja, jij wordt in ieder geval wel wethouder, dat kunnen we noteren. En ook dat economie is, kunnen we ook gewoon noteren. Zie je dat na alles wat je hebt meegemaakt als een tweede kans?
0: Nou, ja, een kans. Ik heb er ook heel hard voor moeten werken om zover te komen. Dus ik zie het ook een beloning voor 7 jaar vechtlust, niet opgeven. Met mijn partij. Alle loyaliteit van ook de kiezer, het vertrouwen van de kiezer. En ik zie het ook als een verplichting om het goed te gaan doen.
1: Nou, okay. Mooie laatste woorden, denk ik zo. Richard, heel erg veel dank voor je komst naar de studio. En dan maken wij ruimte voor Marcel Verrek met zijn wekelijkse column. Ja, Marcel, voor jou denk ik ook wel een leuke week met al dat nieuws en al die nieuwe plannen. Ik, ik ben benieuwd wat je ervan maakt.
3: Ja, zeker wel. Stadgenoten, het is alweer enige tijd geleden dat Richard de Mos mij opbelde met de vraag of ik hem tijdens een bijeenkomst van zijn partij zou kunnen komen roosten. Weet je het nog?
4: Ja.
3: Roosten is, zoals jullie weten, de nieuwe manier van lofprijzen. Dat doe je door de betreffende persoon ongenadig af te zeiken, grof te pakken op zijn zwakke punten met behulp van taal waarvoor je in minder verlichte landen zou worden opgehangen. Zo niet in Nederland, waar het slachtofferschap sowieso een gewilde positie is, zodat de betrokkenen alles leidzaam over zich heen laat gaan en vrolijk blijft lachen, opdat wij kunnen zien dat hij beschikt over humor en zelfspot. Kracht wordt getoond door zwakte te accepteren, maar ook onklaar te maken door er een lolletje van te maken. Deze ruwe vorm komt uit de VS, waar de bordjes inmiddels enigszins verhangen zijn. De enige die daar nog mag roosten en dat ook permanent doet, is de president, zeg maar de opperhaan, oftewel, let op deze enigszins manke woordspeling, de roester. Vandaar dat ons virtuoze duizend dingen doekje Mark Rutte als NAVO-baas deze president nog op de oude manier leert, looft, masseert, streelt, de ballen likt en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar laten we het smakelijk houden. Op deze zaterdagochtend de ware roost is dus een 1-2'tje tussen belediger en beledigde. Wat niet wil zeggen dat er tijdens zo'n roost geen ongelukjes kunnen gebeuren. De belediger kan zijn hand overspelen in grofheid, maar ook doorschieten naar iets te ware en dus vaak pijnlijke opmerkingen. Want als een artiest de sympathie van het publiek verliest, dan wordt het hard werken. En dan is het meestal onbegonnen werk om de stemming er nog een beetje in te krijgen. Zo werd Thierry Baudet in het programma Jinek door de uitstekende comedian Martijn Koning zodanig te grazen genomen dat de bekende Forum Narcist opstapte. De lafhartige houding van Jinek en haar team na afloop en het gebrek aan steun voor de artiest mogen symptomatisch genoemd worden voor het opportunisme van de omroepwereld. De welvoegelijkheid gebiedt mij om mij hier slechts in eufemisme te uiten. Richard de Mos kan wel tegen een stootje. Dat is inmiddels bewezen. Maar toen hij mij te roosten vroeg, had ik bezigheden elders. Nu daarentegen, Richard, is die mogelijkheid er wel. Maar zoals gezegd, roosten is ook lofprijzen en zo ver wil ik nog niet gaan. Wel alvast de complimenten voor zijn energie, zijn betrokkenheid bij de stad, zijn gevoel voor humor en in zekere zin ook zijn kwetsbaarheid. Daarom zou ik hem hier nu niet op een oude jongens krentenbrood manier willen fileren, maar hem als oudere en wijzere man enige tips willen geven over hoe hij dit nieuwe avontuur voor hemzelf, maar vooral ook voor onze stad, tot een succes kan maken. Ben ik wijzer dan Richard? Dat lijkt me wel. Hij heeft ooit bij de naargeestige PVV gezeten, ik niet, maar hij is er ook weer weggegaan. Hij beschikt dus absoluut over enig talent van voortschrijdend inzicht. Ik ben zeker ouder dan Richard. Ik schrok ervan hoeveel. Meer dan 15 jaar. Hij is van 1976. En na zijn geboorte was dat ook meteen de warmste zomer van de eeuw. Laten we zeggen, zoals het nu dankzij de door sommigen gebagatelliseerde klimaatopwarming elke zomer is. Bovendien werd Richard geboren op Bevrijdingsdag. Zou het daar vandaan komen dat hij de mensheid graag voorgaat naar nieuwe horizonten? Net zoals degene die op 25 december werd geboren messiaanse trekjes vertoont. En zelfs ook de Messias is. Ik ben zelf trouwens op 24 december geboren. Ja, dat is net het verschil. En nu is het gelukt. Hart voor de Haag, VVD, CDA en DENK vormen met dank aan pro-corrivee Abu Taleb een enthousiaste en vrolijke coalitie. Maar ook de oppositie wordt uitgenodigd tot constructieve samenwerking. De signatuur is duidelijk. Huizen, veiligheid, auto, minder grootschalige asielopvang en klimaatbekommernis. Ik geef ze het voordeel van de twijfel. Dingen hebben tijd nodig om wat te worden. Daarom was de onderhandelings- en presentatieplek ook zo toepasselijk. Kijk Duin. Dat heeft ook enige tijd nodig nog. Geduld is alles. Dat is ook meteen mijn eerste tip voor Richard. Verder, de campagne is voorbij. Laat zien dat je verstandiger bent dan de landelijke Haagse politiek. Wees nederig. Hoffelijk naar je tegenstanders. Hou de stemming erin. En zoals Noor Ikar zei, het gaat altijd om de mens. Polarisatie kan stemmen opleveren, maar samenwerking loont echt. Want in onze stad blijven de wonderlijkste dingen mogelijk. Kijk maar naar het kampioenschap van ADO. En verder blijf ik toch wel ernstig benieuwd hoe al die mooie plannetjes betaald gaan worden. En welke stadgenoten daarvoor de prijs gaan betalen. We gaan het zien. Vooralsnog, hou je Haags. Geniet van het goede. Veel succes en tot snel.
1: Dankjewel, Marcel Verrek. En dat was Spuigasten voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En tussendoor met een extra special ook als podcast over de nieuwe wethouders.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Goedendag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag-leider Richard de Mos is de gast in het radioprogramma Spuigasten. Hij zal het hele uur worden geïnterviewd over het nieuwe coalitieakkoord. De Mos heeft gistermiddag het nieuwe akkoord gepresenteerd met zijn nieuwe coalitiepartners VVD, DENK en het CDA. Uit de nieuwe plannen voor de stad komt een aantal grote veranderingen naar voren. Zo wil de nieuwe coalitie afzien van opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Zij wil hier direct aan de slag met de bouw van seniorenwoningen. Ook het betaald parkeren wordt afgeremd. Op Houtwijk na worden er geen nieuwe wijken toegevoegd aan de parkeerregulering. De nieuwe coalitie wil verder flink gaan investeren in tal van onderwerpen, zoals plekken voor woonwagens, maatschappelijke opvang en het werven van 80 BOA's. Daartegenover staan bezuinigingen in de gemeentelijke organisatie en wordt de armoedebestrijding hervormd. Gisteravond trad de rapformatie The Opposites op in het Zuiderpark. Willy en Big Two zijn bekend van grote hits als Slapeloze Nachten, Broodje Bak Pauw en hun nieuwe single Feestje op mijn Graf. Het concert was uitverkocht. Er waren 20.000 mensen. De uitverkochte liveshow stond in het teken van pure energie en collectieve chaos. Opposites werken ook nog aan nieuwe muziek. Dan nog het weer, droog en eerst mogelijk nog wat bewolking, daarna zonnig en warm. Bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 29 graden. Vanavond en vannacht droog, minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, maxima dan circa 29 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

92.0. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: kennis. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag-leider Richard de Mos is de gast in het radioprogramma Spuigasten. Hij zal het hele uur worden geïnterviewd over het nieuwe coalitieakkoord. De Mos heeft gistermiddag het nieuwe akkoord gepresenteerd met zijn nieuwe coalitiepartners VVD, DENK en het CDA. Uit de nieuwe plannen voor de stad komt een aantal grote veranderingen naar voren. Zo wil de nieuwe coalitie afzien van opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Zij wil hier direct aan de slag met de bouw van seniorenwoningen. Ook het betaald parkeren wordt afgeremd. Op Houtwijk na worden er geen nieuwe wijken toegevoegd aan de parkeerregulering. De nieuwe coalitie wil verder flink gaan investeren in tal van onderwerpen, zoals plekken voor woonwagens, maatschappelijke opvang en het werven van 80 BOA's. Daartegenover staan bezuinigingen in de gemeentelijke organisatie en wordt de armoedebestrijding hervormd. Gisteravond trad de rapformatie The Opposites op in het Zuiderpark. Willy en Big Two zijn bekend van grote hits als Slapeloze Nachten, Broodje Bak Pauw en hun nieuwe single Feestje op mijn Graf. Het concert was uitverkocht. Er waren 20.000 mensen. De uitverkochte liveshow stond in het teken van pure energie en collectieve chaos. Opposites werken ook nog aan nieuwe muziek. Dan nog het weer, droog en eerst mogelijk nog wat bewolking, daarna zonnig en warm. Bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 29 graden. Vanavond en vannacht droog, minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, maxima dan circa 29 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag-leider Richard de Mos is de gast in het radioprogramma Spuigasten. Hij zal het hele uur worden geïnterviewd over het nieuwe coalitieakkoord. De Mos heeft gistermiddag het nieuwe akkoord gepresenteerd met zijn nieuwe coalitiepartners VVD, DENK en het CDA. Uit de nieuwe plannen voor de stad komt een aantal grote veranderingen naar voren. Zo wil de nieuwe coalitie afzien van opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Zij wil hier direct aan de slag met de bouw van seniorenwoningen. Ook het betaald parkeren wordt afgeremd. Op Houtwijk na worden er geen nieuwe wijken toegevoegd aan de parkeerregulering. De nieuwe coalitie wil verder flink gaan investeren in tal van onderwerpen, zoals plekken voor woonwagens, maatschappelijke opvang en het werven van 80 BOA's. Daartegenover staan bezuinigingen in de gemeentelijke organisatie en wordt de armoedebestrijding hervormd. Gisteravond trad de rapformatie The Opposites op in het Zuiderpark. Willy en Big Two zijn bekend van grote hits als Slapeloze Nachten, Broodje Bak Pauw en hun nieuwe single Feestje op mijn Graf. Het concert was uitverkocht. Er waren 20.000 mensen. De uitverkochte liveshow stond in het teken van pure energie en collectieve chaos. Opposites werken ook nog aan nieuwe muziek. Dan nog het weer, droog en eerst mogelijk nog wat bewolking, daarna zonnig en warm. Bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 29 graden. Vanavond en vannacht droog, minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, maxima dan circa 29 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Ha!

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Hart voor Den Haag-leider Richard de Mos is de gast in het radioprogramma Spuigasten. Hij zal het hele uur worden geïnterviewd over het nieuwe coalitieakkoord. De Mos heeft gistermiddag het nieuwe akkoord gepresenteerd met zijn nieuwe coalitiepartners VVD, DENK en het CDA. Uit de nieuwe plannen voor de stad komt een aantal grote veranderingen naar voren. Zo wil de nieuwe coalitie afzien van opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Zij wil hier direct aan de slag met de bouw van seniorenwoningen. Ook het betaald parkeren wordt afgeremd. Op Houtwijk na worden er geen nieuwe wijken toegevoegd aan de parkeerregulering. De nieuwe coalitie wil verder flink gaan investeren in tal van onderwerpen, zoals plekken voor woonwagens, maatschappelijke opvang en het werven van 80 BOA's. Daartegenover staan bezuinigingen in de gemeentelijke organisatie en wordt de armoedebestrijding hervormd. Gisteravond trad de rapformatie The Opposites op in het Zuiderpark. Willy en Big Two zijn bekend van grote hits als Slapeloze Nachten, Broodje Bak Pauw en hun nieuwe single Feestje op mijn Graf. Het concert was uitverkocht. Er waren 20.000 mensen. De uitverkochte liveshow stond in het teken van pure energie en collectieve chaos. Opposites werken ook nog aan nieuwe muziek. Dan nog het weer, droog en eerst mogelijk nog wat bewolking, daarna zonnig en warm. Bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 29 graden. Vanavond en vannacht droog, minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, maxima dan circa 29 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Town. Summer in the Hague. Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid, maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
1: Oh boy.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. Daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: Zeg, Bacchus. Jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douw. Met Babbe heb ik het glas op al haar werk, zodat zij lacht. En Bacchus op de tafel smijt. In een arrogante woordenstroom klinkt mijn commentaar op de keuken heel gewoon. Waar de kok nu liever naar zijn vrouw toe wil en de afwas tot de ochtend blijft bestaan, dan geef ik veel meer fooi

0: met vrienden.
1: Door en door, voor altijd door.
0: Tot de kakkieneuze bluf van het leven.
1: Dat achter een masker grijnst en lacht.

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kerstverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. Daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu, Royal Dance Groove.

0: Thanks, no one.
1: All right.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid, maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kerstverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Nu, Royal Dance Group.

Royal Dance Grooves op Den Haag FM. Royal Dance Grooves.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
13: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kerstverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

wat nu? Klamme zomeravonden. Gewoon koude golfjes en airconditioning. Daar gaan we gewoon voor. Ik zei koude golfjes en airconditioning. Hier op Radio Tonka. Tot 3 uur. Foutman Productions in de zendtijd van Storm op de Maan. Houd je melman. Zo, beginnen we over. Even overnieuw. Tot 3 uur. Foutman in de zendtijd van Storm op de Maan. En heel misschien komt Coyote zometeen ook nog even langs. En daar kijk ik naar uit.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. Daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 3 uur is dit Radio Tonka. Al 30 jaar het geluid van de Haagse underground.
2: Tonka.

innen liegend im Sarg der Zeit.

tot na het nieuws. Ik ben er nog tot 3 uur hier op Radio Tonka. Foutenman in de zendtijd van Storm op de Maan. Tonka!

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kerstverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. Daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Limburg.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kerstverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. Daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.